0: Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: 105. Het is 3:00.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor 8e groepers huiden niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dat betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriens werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 4 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weigen om het leven en twee agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020, toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog in een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. En het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

go. It ain't no country club either.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend in iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67... En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeide op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: geluk.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Een vermiste man van 47 is overleden aangetroffen in de duinen van Overveen. De politie heeft gisteren een zoektocht gehouden waarna de man werd gevonden. De man werd sinds zondag rond 6 uur in de avond vermist. Hij werd voor het laatst gezien in Haarlem. Maandag werd zijn auto bij de Brouwerskolk in Overveen gevonden. Daardoor ontstond het vermoeden dat hij zich in de duinen bevond. Tijdens de zoektocht werd ook het veteranen searchteam ingezet. Er lijkt geen sprake van een misdrijf. De politie verzoekt mensen om de foto van de man te verwijderen. Gisteravond is er brand uitgebroken in een woning aan de gedempte Oude Gracht in Haarlem. De brandmelding kwam rond 8:30 binnen. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Een vrouw die tijdens de brand in de woning aanwezig was, raakte gewond. De brandweer heeft haar met water gekoeld, totdat de ambulancedienst de verzorging overnam. Na behandeling in de ambulance is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. Met haar verwondingen lijkt het mee te vallen. De brand is waarschijnlijk ontstaan nadat het misging met vet in een pannetje. De gedempte Oude Gracht was tijdelijk afgesloten. Forza uit Haarlemmermeer is kritisch over de komst van een asielopvanglocatie in Heemstede. De partij heeft vragen gesteld aan burgemeester en wethouders. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Heemstede heeft als voorkeurslocatie een terrein bij de Krukjesbrug gekozen. Het ligt op de grens van de twee gemeenten. Forza wil weten wat deze ontwikkeling betekent voor Haarlemmermeer. De partij vraagt of er mogelijkheden zijn voor Haarlemmermeer om een bezwaar in te dienen. Heemstede zegt dat omwonenden in Krukjes uitgenodigd worden voor een informatiebijeenkomst. Deze wordt gehouden op 10 september. Het Tijdensmuseum is genomineerd voor de tentoonstellingsprijs 2026. Deze nominatie krijgt het museum voor de expositie Mannen van Michelangelo. De prijs wordt toegekend door het museumtijdschrift. In totaal zijn 10 tentoonstellingen van het afgelopen jaar genomineerd. Directeur van het Tijdensmuseum, Mark de Beijer, vertelde vol trots over de nominatie. Dat deed hij in het 105 radioprogramma Haarlem Vandaag. Het publiek kan tot 13 september stemmen op hun favoriete tentoonstelling. De winnaar wordt op 7 oktober bekendgemaakt en wint 10.000 euro.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren, omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Maar er zijn geen aanwijzingen voor. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt €145 miljoen om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het weer op de meeste plaatsen droog. In het westen mogelijk nog wat regen nu. Vanmiddag wolken en zon. Met ook nog mogelijk een bui, vooral in het binnenland, bij 21 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
4: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen, met alle gevaren van de omgeving van dien.
3: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
5: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
3: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: Goedemorgen allemaal.
2: Pedro van Nooy.
6: Welkom bij een nieuwe aflevering van Vandaag de Dag. Het is woensdag 2 september. En ik denk dat Alex van Halen gisteravond een gat in de lucht heeft gesprongen toen hij een lintje kreeg. Wat mooi zeg. Een onderscheiding voor Alex van Halen, de drummer van Van Halen. Hier is Jump.

was natuurlijk wel een mooi moment in Nijmegen. Alex van Halen. In Amerika zeggen ze Van Halen. Een van de gezichten van de Amerikaanse rockband Van Halen. Kreeg gisteren in Nijmegen zijn lintje opgespeld. En werd benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Ja, mooi. Dat is toch echt mooi. Hij werd speciaal daarvoor naar Nederland gelokt door zijn nicht. En hij is misschien wel de mindere bekende van de twee Van Halens van de band. Want ja, Eddie Van Halen, de gitarist, dat was toch wel echt het gezicht van de band en de frontman. De band die 50 jaar bestond en overleed Eddie Van Halen in 2020. Ja, toen hield de band ook zo'n beetje op. En Jump was wel, ja, ik denk toch wel de allergrootste hit. Als je het begin hoort met dat keyboard, dan met die synthesizer, dan weet je gelijk, oké, dit is Jump, dit is Van Halen. Nou, leuk hoor. Alex van Halen, 73 jaar oud. En inmiddels dus geridderd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Dat is de opener voor vandaag de dag, van woensdag 2 september. Goedemorgen, fijn dat je er allemaal bij bent. Het is september. De R is in de maand gekomen. Dus nog even, en dan gaan we de klok weer omzetten. Dan valt de uitnodiging voor de griepprik op de mat. Sommige groepen krijgen volgens mij ook weer de uitnodiging om de coronaprik te komen halen. Dus in die tijd van het jaar zijn we nu zo'n beetje aanbeland. Heel Nederland is weer aan het werk. Kun je ook goed zien aan alle files op de wegen. Het wordt echt weer een stuk drukker in Nederland op de weg. Deze ochtend gaan we dat onder andere voor je in de gaten houden toen er in de regio is. Hè. Of het een beetje doorrijdt op deze woensdagochtend. Verder natuurlijk aandacht voor het nieuws uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort en omstreken. En de rest van de wereld. Kijk wat er verder nog voor interessante wetenswaardigheden zijn die ik met je zou kunnen delen deze ochtend. En dat alles doen we terwijl jij waarschijnlijk ontbijt maakt, ontbijt eet, of in de auto zit, of op de fiets zit, of weg naar je werk. En dan bedraaien we tussendoor ook nog gewoon een paar lekkere plaatjes voor je. Mijn naam is Pedro van Looy, ik ben er tot 10 uur. En ik vind het hartstikke fijn dat jij samen met mij wil opstaan deze ochtend.

solo hits, kunnen we zeggen. 6:15 geworden op Haarlem 105. Vandaag overwegend bewolkt met af en toe wat opklaringen. De temperatuur vanmiddag rond de 21 graden. In de loop van de middag en de avond kan er een buitje overtrekken met kans op wat onweer ook. De wind is matig, komt uit het zuidwesten, windkracht 3. De regenkans neemt vanavond en vannacht wel iets toe. En morgen overdag ook weer enkele buien mogelijk. Dan ook 21 graden in onze regio. Straks om 7:30 het Haarlem 105 nieuwsoverzicht met onder andere een vermiste man die dood is aangetroffen. Een brand in een woning aan de gedempte Oude Gracht. En de nominatie voor een Haarlems museum voor de tentoonstellingsprijs 2026. Dat is straks om 7:30 in het Haarlem 105 nieuws met Paul Fischer. Dit is Harry Styles aan Late Night Talking.

voor half acht voor de Haarlem 105. Je luistert naar vandaag terug. En dit is natuurlijk Michael Jackson en Black or White. Ja, en als je nou een fan van Michael bent en je hebt de film nog niet gezien, of misschien wil je hem nog wel een keer zien, kun je vanavond naar Caprera. Want vanavond verandert Caprera in een openluchtbioscoop en kun je daar de film Michael gaan zien. Er zijn nog kaartjes voor te krijgen. Een kaartje kost €19,95. En dat is best wel gaaf, want dat is, nou ja, het is toch anders dan in de bioscoop, hè? Want je gaat gewoon naar het openluchttheater Caprera. Gewoon zo onder de sterrenhemel. En daar kun je dus de film gaan zien over Michael Jackson. Om 7 uur gaan de deuren open. En er zit ook iets bijzonders bij. Treintje Oosterhuis is een onwijs groot Michael Jackson-fan. En Treintje Oosterhuis gaat de inleiding voor de film doen. Tussen 8:30 en 9:30 vertelt zij een verhaal dat te maken heeft met de film. En vertelt ze ook, zeg maar, over haar eigen band die zij heeft met Michael Jackson. Zij heeft namelijk bijvoorbeeld ook 3 keer in het voorprogramma gestaan van het concert van Michael Jackson toen hij optrad in de Amsterdam Arena. Nou, dat verhaal van Treintje Oosterhuis, dat hoort er dus bij. Dat is de inleiding. Ik denk niet dat ze gaat zingen vanavond, als ik heel eerlijk ben. Dus 7 uur deuren open, van 8 tot 8:30 de inleiding van Treintje Oosterhuis. En dan vanaf 8:30 de film Michael vanavond te zien in Caprera in samenwerking met Schuur. Leuk hoor.

Rosa, de Magnetic. Als je trouwens nog van plan was om naar het strand te gaan, moet je even in de gaten houden dat de provincie Noord-Holland bezig is met werkzaamheden aan de zeeweg. Gisteren en vandaag en volgende week, dinsdag en woensdag, zijn delen van de weg dan tijdelijk afgesloten. Vandaag is de rijrichting vanaf Bloemendaal naar Haarlem is afgesloten. En dan gaat het om het deel van de zeeweg tussen de Parnassiaweg en de Rotonde Brouwerskolk. En volgende week dinsdag en woensdag dan is het de andere kant op. Hè? Dus richting Zandvoort en Bloemendaal is dan de weg dicht. Dan gaat het om het deel tussen de Rotonde Brouwerskolkweg en de Parnassiaweg. Dus precies de andere kant op. En het verkeer wordt dan op die momenten omgeleid over de Zandvoortslaan. Dan kan het wel wat drukker worden op die andere weg. Ja, er zijn maar twee wegen naar Zandvoort en Bloemendaal. Hè? Dat is nou helemaal eeuwen zo. We weten niet beter. Wat je

0: Bring on the Sun. 19:30 geworden op Haarlem 105.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Een vermiste man van 47 is overleden aangetroffen in de duinen van Overveen. De politie heeft gisteren een zoektocht gehouden, waarna de man werd gevonden. De man werd sinds zondag rond 6:00 in de avond vermist. Hij werd voor het laatst gezien in Haarlem. Maandag werd zijn auto bij de Brouwerskolk in Overveen gevonden. Daardoor ontstond het vermoeden dat hij zich in de duinen bevond. Tijdens de zoektocht werd ook het veteranen search team ingezet. Er lijkt geen sprake van een misdrijf. De politie verzoekt mensen om de foto van de man te verwijderen. Tussen Haarlem en Amsterdam Sloterdijk reden gistermiddag geen treinen. Tussen Haarlem en Uitgeest reden geen intercities. Het stilzetten van het treinverkeer werd veroorzaakt door een ongeval. Voor strandende passagiers werden bussen ingezet. Rond 2:30 middags kwam het treinverkeer weer op gang. Gisteravond is er brand uitgebroken in een woning aan de gedempte Oude Gracht in Haarlem. De brandmelding kwam rond 8:30 binnen. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Een vrouw die tijdens de brand in de woning aanwezig was, raakte gewond. De brandweer heeft haar met water gekoeld, totdat de ambulancedienst de verzorging overnam. Na behandeling in de ambulance is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. Met haar verwondingen lijkt het mee te vallen. De brand is waarschijnlijk ontstaan nadat het misging met vet in een pannetje. De gedempte Oude Gracht was tijdelijk afgesloten. Het Tijdensmuseum is genomineerd voor de tentoonstellingsprijs 2026. Deze nominatie krijgt het museum voor de expositie Mannen van Michelangelo. De prijs wordt toegekend door het museumtijdschrift. In totaal zijn 10 tentoonstellingen van het afgelopen jaar genomineerd. Directeur van het Tijdensmuseum, Mark de Beijer, vertelde vol trots over de nominatie. Dat deed hij in het 105 radioprogramma Haarlem Vandaag. Het publiek kan tot 13 september stemmen op hun favoriete tentoonstelling. De winnaar wordt op 7 oktober bekendgemaakt en wint 10.000 euro.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De schietpartij gisteren in Overasselt is iets wat Nederland niet eerder heeft gezien, zegt justitieminister Van Wil. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw. Bij de schietpartij kwam een beveiliger van 51 om het leven en raakte 2 agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Inwoners van Overasselt die mochten gisteravond weer naar huis nadat de politie de oproep om binnen te blijven had ingetrokken. Lang was niet zeker of er in de plaats onder Nijmegen nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij. En de benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost langs de snelweg bijna €2,67. 2 cent meer dan het oude record van begin mei. Het weer een mix van zon en wolken vandaag met lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de N9, de weg tussen Alkmaar en Den Helder. In beide richtingen is de weg dicht bij Schoolrol. Komt er zo'n ongeluk, onbekend hoe lang het daar gaat duren, je wordt er lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

Ella Langley heet ze. En Choose in Texas. En daarvoor nog Ed Sheeran en Azizam. 7:50 geworden over Haarlem 105. Goedemorgen. Als je net wakker bent geworden, je luistert naar Vandaag de Dag. Ja, het is september, hè. De R is in de maand. Ik zei het al, de griepprik komt eraan. Scholen zijn begonnen, werk is weer begonnen. September is ook het jaarlijkse, zoals ze dat noemen, break-up season. Hoe gaat dat dan? Nou, dan ga je op vakantie met elkaar. En dan zit je dus wat langer bovenop elkaars lip. En dan kom je er eigenlijk achter dat je elkaar, nou, of niet zoveel meer te vertellen hebt. Of dat je ook misschien stiekem wel een beetje ergert aan elkaar. En dus is september het jaarlijkse break-up season. Het moment, zeg maar, om de echtscheiding in te zetten of door te zetten. Mensen die er tegenaan zaten te hikken, hakken dan de knoop door. Opvallende cijfers van het CBS is dat het aantal scheidingen in Nederland aan het dalen is. Maar wat opvallend is, is dat de groep 60-plussers die uit elkaar gaat heel hard aan het groeien is. Het aandeel 60-plussers dat van alle echtscheidingen in Nederland is gestegen van 8% in 2015 naar meer dan 13% vorig jaar. Dat is best veel, hè? Er zitten zelfs echtparen tussen die 50 jaar getrouwd zijn en dan uiteindelijk nog besluiten om te gaan scheiden van elkaar. En dan is het vooral een beetje, ja, de kinderen zijn het huis uit, het leven is allemaal anders geworden. Dan kijken ze elkaar nog eens diep in de ogen en dan denken ze, ja, wat hebben we elkaar nou eigenlijk nou nog te vertellen? Nou, niet zoveel. En dan, het zijn ook, dat noemen ze dan een grijze scheiding, hè? Dat gaat over het algemeen dus ook heel vriendelijk, vriendschappelijk, gemoedelijk. Gaan gewoon heel goed en prettig uit elkaar. Maar toch wel opvallend. Kijk, en dat was vroeger natuurlijk ook een beetje taboe om te gaan scheiden. Hè? Dus veel oudere stellen die misschien toen al niet goed in de relatie zaten, die, ja, die wilden niet voor de familie en voor het dorp en voor de stad laten zien dat ze, dus die bleven dan toch maar bij elkaar. En tegenwoordig, ja, kan dat dan weer wel. Maar goed, het landelijke trend is dus dat het aantal scheidingen aan het dalen is. Maar dat juist in die 60-plus groep het aan het stijgen is. Het CBS heeft ook nog onderzoek gedaan, hoe zit de spreiding over Nederland? Nou, in Haarlem scheiden ook steeds minder mensen. In 2018 waren er nog zo'n 250 scheidingen ongeveer. Dit jaar, vorig jaar waren het er 225. Dus nou, dat is toch een daling van ongeveer 10%. En is die trend dan ook te zien dat in Haarlem de 60-plus generatie aan het scheiden is? Nou, dat antwoord is nee. De grootste groep in Haarlem die aan het scheiden is, dat is de leeftijdsgroep tussen 40 en 45 jaar. CBS heeft uitgerekend dat er in Haarlem meer dan 13.000 gescheiden mensen wonen op dit moment. Waarvan de jongste 20 is en de oudste, geloof het of niet, die is 100 jaar en dan gescheiden.

Jonathan Jeremiah en Kolkata Bear. Fan van Jonathan, hoor. Kan niet anders zeggen. Altijd leuke leaks die man maakt. Kwart voor acht geworden op Arnhem 105. Situatie op de weg in onze regio. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam kom je tussen Schiphol en de Nieuwe Meer in langzaam rijdend en stilstaand verkeer terecht over een lengte van 4 kilometer. Levert je een paar minuten vertraging op. Valt op zich wel mee, hoor. En dan op de A9 op deze woensdagochtend van Alkmaar naar Amstelveen tussen het knooppunt Velsen en het knooppunt Rotterpolderplein. 3 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer met een vertraging van kleine 5 minuten. Nou, rijden is allemaal lekker door op zich in de ochtend. Maar het is ook woensdag, hè. Arnhem 105, vandaag de dag met Miss Montreal en Just a Flirt.

0: voor acht. Somber.
1: And my body isn't ready.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Special en On Shoulders. Bijna 8 uur, straks de hoofdpunten van het nieuws van de NOS. En daarna deel 2 van Vandaag de Dag. En we gaan naar het nieuws met Goud van Oud, zou ik willen zeggen. Dus wel nieuwe muziek, maar ze zijn toch behoorlijk op leeftijd, zo langs me dan. The Rolling Stones, You Know I'm No Good.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Zo willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
2: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
1: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
3: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
1: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Na een ongeluk is de N9 in beide richtingen dicht. Dat gebeurde bij Schoorl. Het is onbekend hoe lang het daar gaat duren. Je houdt daar rekening met extra reistijd, want je wordt lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: Goedemorgen.
0: Pedro van Nooy.
5: Dit is vandaag de dag. Fijn dat je erbij bent.

Een van de allerleukste songfestivalliedjes in Nederland ooit heeft in gestuurd. Hè? Rut Jacot en Vrede. En Rut Jacot is jarig vandaag. Dus we mogen zeggen van harte gefeliciteerd, Rut. 66 jaar is ze geworden. Wat een leeftijd, hè? 66, Rut Jacot. Ik weet nog dat ze er stond op het songfestival. Het was die periode dat we leuke liedjes hadden. We hadden toen ook Hemel en Aarde met het Cilia Romli. En we hadden de eerste keer met Maxine en Franklin Brown. Een beetje die periode, jaren 90. Al van die meezingers. Het is natuurlijk een hoop gedoe, hè, over het Songfestival. Avro Tros heeft zich teruggetrokken. Dus nou, je hebt gezegd, wij gaan het niet organiseren van Nederland. We gaan er niet naartoe. Dus nu ligt het weer bij de NPO op tafel. Nou, Jan Slachter, de baas van Omroep Max, heeft ook al laten weten dat hij geen interesse heeft in het Songfestival. Ik vind het ook niet echt iets voor Omroep Max, hoor, als ik heel eerlijk ben. Ik vind het niet echt bij Omroep Max vast. Nee. De vraag is dan bij welke omroep dan wel, hè? Ja, Avro Tros was dan wel een beetje de Songfestival omroep. Maar goed, ik denk gewoon dat we niet gaan. En op zich heb ik daar ook geen moeite mee. Het is toch een beetje... Ik vind het een beetje raar, rariteitenkabinet geworden. Toch, het is een leuke avond van vermaak. Maar zijn er nou echt allemaal van die geweldige... Het is geen muziekfestival meer. Het is geen muziekcompetitie meer zoals het was. Dat is een beetje mijn gevoel erbij. Goed, goedemorgen allemaal. Het is 8:08. Je luistert naar Haarlem 105. Dit is vandaag de dag. Tot 10:00 praten we hierbij over nieuws, weer, verkeer en meer. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort en de rest van de wereld. Op een dag waarop we te horen hebben gekregen dat de benzine naar recordhoogte gaat stijgen. Gelukkig, ik rijd elektrisch, dus ik heb er niet zo heel veel last van. Maar als ik over de snelweg rijd en ik rijd langs die palen met die borden erop, met die benzineprijzen, dan denk ik, mijn hemel, je zal toch 40 liter in die tank moeten gooien. Dat betekent toch dat je deze week soms geen biefstuk kan eten. Of een keertje minder naar de snackbar gaat of zo. Onvoorstelbaar, wat een prijs, hè. Oi. Maar toch was wel goed nieuws van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat dit jaar in augustus een aantal zaken, zoals eten en drinken en ook tabak, goedkoper was dan een jaar geleden. Nou ja, wat mij betreft mag tabak alleen maar duurder worden, want dat is slecht voor je. Maar goed, waarschijnlijk is dit maar een tijdelijke daling, omdat het een soort aanbiedingenmaand was. Misschien in september ook nog een klein beetje dalen, maar daarna zullen de prijzen wel weer gaan stijgen. Omdat je er ook nou, de laatste maanden van het jaar in gaat en dan wordt sowieso het leven allemaal weer een stuk duurder. Laten we het vooral positief houden vandaag. Hè, dan. Goed, ik zei het al, tot 10:00 vandaag de dag. Daarna natuurlijk Haarlem Werk met Jan Gauws. We hebben ook Haarlem Lunch vandaag. Kortom, Haarlem 105 is er de hele dag. En zoals je weet zijn we er met nieuws en informatie, maar ook met lekkere muziek. Hè. Zoals Bakermat en I Love Life.

Akermat en I Love Life. 7:11 geworden op Haarlem 105. Ik neem je even iets meer dan 40 jaar, of een kleine 40 jaar mee terug in de tijd. We gaan naar 1987. Dat was een bijzonder moment in de, nou ja, in de muziekgeschiedenis, moeten we misschien wel zeggen. Het heeft niks te maken met bandjes, maar wel met muziek. Het was namelijk het jaar waarop Philips de CD introduceerde. We hadden natuurlijk al uit het verleden de grammofoonplaat. En opeens kwam daar in 1987 dat kleine zilveren schijfje, de CD. En dat had dan prachtige kwaliteiten, hè, met qua geluid en zo. En het was makkelijk, je kon het goed opslaan en het kraste ook allemaal niet. En nou, ga zo maar door. De grote platenhoesen verdwenen wel, hè, want je kreeg een klein CD-hoesje. Dat zag er toch niet zo mooi uit als een echte platenhoes. En ik weet nog wel dat je had toen nog de Vrome Dreesman in Haarlem onder andere. Hè, en daar waren de mensen die gingen dan een CD kopen. En die kwamen dan daarna, er stond er een man een keer naast me aan de balie. Die zei, ja, ik heb hem thuis geprobeerd om mijn pick-up te leggen, maar hij doet helemaal niks. Dat was de kennis die we toen nog misten bij sommige mensen over de CD. In 1987 kwam die CD uit. En een van de eerste bands die groot op CD presenteerde, dat was Dire Straits. Ze gingen zelfs een wereldtour doen. En die werden gesponsord door Philips. En dat was ook een van de eerste CD's die ik zelf destijds in mijn kast had staan. Die blauwe CD van Dire Straits. Uit 1987, dat was de doorbraak van dat schijfje. Ja, de CD is helemaal, ja, volgens mij zo goed als weg uit, de kast, zeg maar. Ik heb ze nog wel staan, hoor, die CD's. En heel af en toe dan, ik moet nog even zoeken waar ik hem af kan spelen, want ik heb geen CD-speler meer. En het vinyl is weer helemaal terug, hè. De ouderwetse grammofoonplaat. En niet alleen bij oudere mensen, zeker ook een hele jonge generatie die weer helemaal fan is van het vinyl. Maar de CD, die zie je niet zo vaak meer. Maar goed, er kwam dus wel mooie muziek op CD uit. En als een van de eerste dus Dire Straits met Money for Nothing. En wat klonk dat toch lekker vanaf die CD, zeg. Oh,

Dire Straits en Money for Nothing. Bijna 8:50. Goedemorgen. Vandaag de dag. Haarlem 105. Vandaag een mooie dag hoor op zich. Het is overwegend bewolkt. Dat wel. Er zitten ook wat opklaringen tussen. Temperatuur rond de 21 graden. En dan in de loop van de middag en avond kan er een buitje overtrekken. Daar kan ook een klein beetje onweer bij zitten. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Kracht 3 tot 4. Morgen overdag ook weer enkele buien mogelijk. En ook dan met een maximumtemperatuur van rond de 21 graden. Dan even naar het verkeer kijken. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en het knooppunt de Nieuwe Meer. Daar 5 minuten vertraging, want er is 5 kilometer langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Goed, straks om 8:30 moet ik zeggen. Ja, ik moet even naar de klok kijken. Ik ben bijna weer vergeten hoe laat het is. Om 8:30 het Haarlem 105 nieuws met Paul Fischer. Met onder andere aandacht voor een vermiste man die dood is aangetroffen naar een zoektocht. Forsa uit Haarlemmermeer uit zich toch een beetje kritisch over de gekozen opvang-asiellocatie door Heemstede. Er was brand in een woning aan de gedempte Oude Gracht. En een Haarlems museum is genomineerd voor de tentoonstellingsprijs 2026. En dat en meer straks om 8:30. Dit is Jerry Roll.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. En daarvoor nog Jelly Roll en I'm good. Bijna 5 voor 8:30 op Aardem 105. Dit is 1XS.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Een vermiste man van 47 is overleden aangetroffen in de duinen van Overveen. De politie heeft gisteren een zoektocht gehouden, waarna de man werd gevonden. De man werd sinds zondag rond 6 uur in de avond vermist. Hij werd voor het laatst gezien in Haarlem. Maandag werd zijn auto bij de Brouwerskolk in Overveen gevonden. Daardoor ontstond het vermoeden dat hij zich in de duinen bevond. Tijdens de zoektocht werd ook het veteranen search team ingezet. Er lijkt geen sprake van een misdrijf. De politie verzoekt mensen om de foto van de man te verwijderen. Forza uit Haarlemmermeer is kritisch over de komst van een asielopvanglocatie in Heemstede. De partij heeft vragen gesteld aan burgemeester en wethouders. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Heemstede heeft als voorkeurslocatie een terrein bij de Krukjesbrug gekozen. Het ligt op de grens van de twee gemeenten. Forza wil weten wat deze ontwikkeling betekent voor Haarlemmermeer. De partij vraagt of er mogelijkheden zijn voor Haarlemmermeer om een bezwaar in te dienen. Heemstede zegt dat omwonenden in Krukjes uitgenodigd worden voor een informatiebijeenkomst. Deze wordt gehouden op 10 september. Tussen Haarlem en Amsterdam Sloterdijk reden gistermiddag geen treinen. Tussen Haarlem en Uitgeest reden geen intercities. Het stilzetten van het treinverkeer werd veroorzaakt door een ongeval. Voor strandende passagiers werden bussen ingezet. Rond 2:30 middags kwam het treinverkeer weer op gang. Het Tijdensmuseum is genomineerd voor de tentoonstellingsprijs 2026. Deze nominatie krijgt het museum voor de expositie Mannen van Michelangelo. De prijs wordt toegekend door het museumtijdschrift. In totaal zijn 10 tentoonstellingen van het afgelopen jaar genomineerd. Directeur van het Tijdensmuseum, Mark de Beijer, vertelde vol trots over de nominatie. Dat deed hij in het 105 radioprogramma Haarlem Vandaag. Het publiek kan tot 13 september stemmen op hun favoriete tentoonstelling. De winnaar wordt op 7 oktober bekendgemaakt en wint 10.000 euro.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het lijkt weer rustig in Overasselt. Inwoners mochten gisteren in de loop van de avond weer hun huis uit na een oproep om binnen te blijven. Maar niet iedereen hield zich daaraan. Onrust gisteravond bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland. Betogers demonstreerden daar tegen de plannen voor de tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Er kwam een extra raadsvergadering en buiten werd het zo onrustig dat niemand het gemeentehuis meer uit mocht. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. Door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, zon en wolken vandaag. Er kan ook lokaal nog een bui voorkomen en het is een graad of 21.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk nog steeds file op de N9 in beide richtingen bij Schorrel. De weg is daar helemaal dicht, onbekend hoe lang het gaat duren. Je wordt er lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Soul Sister. En The Way to Your Heart. Bijna 9:50. Komende zaterdag houdt de brandweer in Heemstede een open dag. De brandweer in Heemstede zoekt namelijk nieuwe vrijwilligers. En dus gaan zaterdag de deuren van de kazerne open voor het publiek. En dan kan iedereen komen kijken hoe het is om bij de brandweer te zijn. En hoe je ook zelf brandweervrijwilliger kan worden. Nou, er zijn dus brandweermensen aanwezig, hè, die vertellen wat het werk is van een vrijwilliger. En hoe je dat kan combineren met je gewone baan of met je andere werkzaamheden. En er is natuurlijk ook heel veel te zien en te doen. Er staat bijvoorbeeld een hele oude brandweerwagen uit 1924, de oude spuit. Maar er zijn ook andere brandweerwagens en andere dingen te zien. En er zijn ook demonstraties. De brandweer laat bijvoorbeeld zien hoe gevaarlijke campinggasflessen kunnen zijn. En ook wat je wel en niet moet doen als de vlam in de pan slaat. En ook voor kinderen is er van alles te doen. Ik weet wel, vaak mogen die kinderen dan zo'n brandweerslang vasthouden en dan proberen dingen om te spuiten. Anyway, hartstikke leuk. Dus ook al wil je geen vrijwilliger worden, toch heel leuk om te kijken wat die vrijwilligers die dan wel voor jou in de regio hier werkzaam zijn bij de brandweer doen de hele dag. Als er brand is. Hè? Nou, die open dag is dus aanstaande zaterdag in de brandweerkazerne aan de Nijverheidsweg 42 in Heemstede. Het hele spektakel begint om 11 uur en het duurt tot 4 uur 's middags. Als je nou denkt van misschien kan ik wat doen voor de samenleving en ben ik geïnteresseerd om vrijwilliger te worden. Nou, dan kan je natuurlijk aankomende zaterdag je vragen daar stellen. En als je van tevoren al meer wil weten, dan moet je gewoon even kijken op www.brandweerkennemerland.nl. Want ja, dat weten heel veel mensen niet, maar een heel groot deel van de brandweer in Nederland draait op vrijwilligers. Er zijn dus geen betaalde krachten. En het worden er toch stiekem ook wel steeds minder, die vrijwilligers. En de boodschap is, zij kunnen het niet alleen.

vind het zelf een van de mooiste James Bond thema's. Nobody Does It Better van Carly Simon. God, wat een lekker liedje is dat zeg. En ik moet eraan denken omdat ik dit weekend zat ik te kijken naar de BBC. Die maken leuke televisie. Want het is namelijk de maand van de proms. De promenadeconcerten van de BBC. Die zich voor een heel groot deel afspelen in de Royal Albert Hall in Londen. En dit weekend was er een avond die helemaal in het teken stond van James Bond nummers. Dus het BBC Symphony Orchestra speelde daar in die prachtige Royal Albert Hall. Er waren allemaal artiesten die dus allemaal niet de originele artiesten. Dus geen Adele en Carly Simon en zo. Maar allemaal andere mooie, goede zangers ook. Die de nummers uit de James Bond films daar ten gehore brachten. Ja, en die promenadeconcerten, de proms van de BBC in Royal Albert Hall is echt een fenomeen. En dan gaat het met name natuurlijk om die laatste avond. The last night of the proms. Dan is er voor de pauze is er altijd een heel keurig, net klassiek programma. Maar als je in de zaal kijkt, dan zie je al het een en ander gebeuren. Want er heel veel zitplaatsen zijn weggehaald. En daar zijn staanplaatsen van gemaakt. En dan na de pauze, dan gaat het helemaal los. En dat is al tientallen jaren exact hetzelfde programma. Waarin dan een aantal zeer grote bekende werken uit de Britse muziekgeschiedenis voorbij komen. Nou, en dan, dat klinkt dan bijvoorbeeld zo. En dat wordt ook op tv uitgezonden. Hè. Het is ook in Nederland vaak uitgezonden geweest. En dan krijg je dus dit te horen. En dan gaat het publiek helemaal los met vlaggetjes, hoedjes en toeters en meezingen. Dit ziet er geweldig uit. Daar waar het een klassiek concert meestal zeer ingetogen is, mogen de mensen hier helemaal losgaan. Ze staan verkleed, ze hebben vlaggetjes, hoedjes, toeters, staan mee te zingen. De dirigent wordt onder de confetti gespoten. Ja, het is echt om daarbij te komen, om kaartjes daarvoor te krijgen, is zo goed als onmogelijk. Ik heb het altijd op mijn lijstje gehad om een keer die last night of the proms bij te wonen. Nou, hij stond nu toch niet gelukt hoor. Maar ik dacht, ja, dan moet ik toch wel een keer die Royal Albert Hall van binnen zien. Nou, en dat is wel gelukt. Vorig jaar had ik de gelegenheid om een concert bij te wonen in de Royal Albert Hall in Londen. Ja, en als je dan die zaal binnenstapt, dat is wel echt heel bijzonder. En er staan heel veel bekende artiesten die daar gewoon optreden. En degene die ik daar gezien heb, was een van mijn favorietjes. Mike Rutherford, een van de mensen van Genesis. Hij stond daar met zijn band Mike and the Mechanics.

Mike and the Mechanics. Mike Rutherford van Genesis met zijn hobbybandje. En Over My Shoulder. En, op de plaat opgenomen met de zang van Paul Garrick. Bijna 10:09 op Haarlem onder 5. We kijken nog even naar de situatie op de weg. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 6 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Levert je bijna 10 minuten aan vertraging op. Dan nog de A10, knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel. Daar 3 kilometer file tussen Amsterdam de Baarsjes en Amsterdam Oud-Zuid. En er was zojuist nog een file op de A9 bij het Rotterpolderplein. Maar die lijkt zichzelf net opgelost te hebben. Nou, kan je weer lekker doorrijden daar.

Teddy Swims, Lose Control. Bijna 9 uur. En dit is Robbie Williams en Something Beautiful.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar.
4: Het kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
3: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
5: Jordanië heeft het zwaarste voortduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
3: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De N9 is nog steeds in beide richtingen dicht bij Schorrol door een ongeluk van vanmorgen vroeg. Je moet daar lokaal omrijden. Het is onbekend hoe lang het precies gaat duren daar. Verder nu ook een ongeluk op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Amsterdam-Zuidoost. Je hebt maar één rijstrook daar. Vanaf Vinkeveen is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: Goedemorgen allemaal.
2: Pedro van Nooy.
7: Fijn dat je erbij bent. Dit is het derde gedeelte van Vandaag de Dag voor woensdag 2 september.

The Pretenders op Haarlem 105. Brass in Pocket. Goedemorgen en welkom als je er net bij bent. Je luistert naar Vandaag de Dag tot 10 uur. Nieuws, weer, verkeer en meer op je radio. Het is Phil Collins. And you'll be in my heart.

was een beetje de tijd van de animatiefilms in de bioscoop. Hè? In 1992 had je Aladdin. Met de legendarische Robin Williams die de stem van de geest deed. En toen kwam in 1994 de Lion King. Met natuurlijk de Circle of Life van Elton John. Dat prachtige nummer. En toen kwam daarna, een paar jaar later, opeens die weer die animatiefilm Tarzan. Met You'll Be In My Heart van Phil Collins.

0: Ray, where is my husband?
1: Bijna 8:15 op Haarlem 105. Even snel kijken naar de situatie weg in onze regio. Ja, de A4 van Den Haag naar Amsterdam nog steeds tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer. 6 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer levert je 10 minuten vertraging op. En op de A9 van Bad Hoeverdorp naar Amstelveen Stadshart. 4 kilometer vertraging daar. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer levert je ook een paar minuten vertraging op. Goed nieuws uit het Haarlems Dagblad vandaag. Dat meldt op de voorpagina van het regiokatern dat Pauline Jäger, de directeur van het hospice Haarlem, is ontslagen. Dat zou blijken, of dat blijkt, uit een vonnis van de rechtbank Haarlem. Reden voor het ontslag is dat Jäger en de Raad van Toezicht met elkaar in conflict zijn geraakt. Er waren al 2 leden van de Raad van Toezicht opgestapt. En daarna kreeg Jäger ontslag aangezegd. Nou, daarvoor ging ze naar de rechter toe en zei ze, daar ben ik het niet mee eens. Maar uiteindelijk heeft ze in een kort geding die rechtszaak verloren. In het vonnis van de rechter staat bijvoorbeeld dat Jäger verkeerd heeft gereageerd op een beoordelingsverslag. Ze sloeg daar een flater ook door tijdens het gesprek met de Raad van Toezicht aan te geven dat ze het document eigenlijk nauwelijks had gelezen. En ook vond ze de toon van het document niet goed. Nou, uit die reactie blijkt volgens de rechter dat ze over onvoldoende sensitiviteit beschikt. Het is allemaal best snel gegaan, want eind vorig jaar kreeg zij nog het voordeel van de twijfel van de Raad van Toezicht om zich verder te ontwikkelen. Maar daarna ging het toch snel bergafwaarts. Toen is er nog een mediation traject gestart om te kijken of ze tot elkaar zouden kunnen komen. Dat mislukte en tijdens die mediation stapten ook al 2 leden van de Raad van Toezicht op. En daarna werd in mei van dit jaar het ontslag aangezegd aan Jäger. Ze heeft 16 jaar bij het hospice gewerkt en is inmiddels opgevolgd door Marianne Omens, dus een interimmer daar, die op 3 dagen per week daar het hospice aanstuurt. En er loopt nog steeds een onderzoek naar de uitbreidingsplannen van het hospice, want er zou een 2e vestiging komen in Aardehout. En of die vestiging er komt, ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Dat hangt ook een beetje af van hoeveel hospicebedden er nodig zijn. Dat hospice Haarlem is trouwens echt een prachtig initiatief. Hè? Dat zijn heel veel vrijwilligers die daar werken. Meer dan 100 vrijwilligers. En die helpen patiënten in de laatste dagen van hun leven. Want dan kun je naar zo'n hospice en kun je...

John Secada. Just another day. Vandaag de komende 24 uur overwegend bewolkt met af en toe opklaringen. De middagtemperatuur vandaag 21 graden. En vanmiddag en vanavond wel kans op een buitje. En de wind komt uit het zuidwesten, kracht 3 tot 4. Dit is Toto, Georgie Porgie.

Een van de vele hits van Toto. Het is vandaag de verjaardag van Steve Porcaro uit Toto. Hij is 69 geworden. Hij was een van de oprichters. En hij had natuurlijk ook nog broers die bij Toto speelden. Zoals Jack Porcaro en Mike Porcaro. Ja, die zijn helaas niet meer onder ons. 9:55, straks het Haarlem 105 nieuwsoverzicht. Met het trieste nieuws dat een vermiste man na een zoektocht dood is aangetroffen. Brand in een woning op de gedempte Oude Gracht. En er reden gisteren tijdelijk geen treinen rond Haarlem. Waarom dat zo is, dat hoor je straks in het Haarlem 105 nieuws met Paul Fischer.

0: plaat die een tijdje geleden toch de hitlijsten domineerde. Voor lange tijd. Alex Warren, An Ordinary. 8:30 geweest op Haarlem 105.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Een vermiste man van 47 is overleden aangetroffen in de duinen van Overveen. De politie heeft gisteren een zoektocht gehouden waarna de man werd gevonden. De man werd sinds zondag rond 6:00 in de avond vermist. Hij werd voor het laatst gezien in Haarlem. Maandag werd zijn auto bij de Brouwerskolk in Overveen gevonden. Daardoor ontstond het vermoeden dat hij zich in de duinen bevond. Tijdens de zoektocht werd ook het veteranen searchteam ingezet. Er lijkt geen sprake van een misdrijf. De politie verzoekt mensen om de foto van de man te verwijderen. Gisteravond is er brand uitgebroken in een woning aan de gedempte Oude Gracht in Haarlem. De brandmelding kwam rond 8:30 binnen. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Een vrouw die tijdens de brand in de woning aanwezig was, raakte gewond. De brandweer heeft haar met water gekoeld, totdat de ambulancedienst de verzorging overnam. Na behandeling in de ambulance is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. Met haar verwondingen lijkt het mee te vallen. De brand is waarschijnlijk ontstaan nadat het misging met vet in een pannetje. De gedempte Oude Gracht was tijdelijk afgesloten. Forza uit Haarlemmermeer is kritisch over de komst van een asielopvanglocatie in Heemstede. De partij heeft vragen gesteld aan burgemeester en wethouders. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Heemstede heeft als voorkeurslocatie een terrein bij de Krukjesbrug gekozen. Het ligt op de grens van de twee gemeenten. Forza wil weten wat deze ontwikkeling betekent voor Haarlemmermeer. De partij vraagt of er mogelijkheden zijn voor Haarlemmermeer om een bezwaar in te dienen. Heemstede zegt dat omwonenden in Krukjes uitgenodigd worden voor een informatiebijeenkomst. Deze wordt gehouden op 10 september. Het Tijdensmuseum is genomineerd voor de tentoonstellingsprijs 2026. Deze nominatie krijgt het museum voor de expositie Mannen van Michelangelo. De prijs wordt toegekend door het museumtijdschrift. In totaal zijn 10 tentoonstellingen van het afgelopen jaar genomineerd. Directeur van het Tijdensmuseum, Mark de Beijer, vertelde vol trots over de nominatie. Dat deed hij in het 105 radioprogramma Haarlem Vandaag. Het publiek kan tot 13 september stemmen op hun favoriete tentoonstelling. De winnaar wordt op 7 oktober bekendgemaakt en wint €10.000.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. Na de dodelijke schietpartij gisternacht, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, deed de politie de oproep om binnen te blijven. Maar het gevaar is sinds gisteravond laat voorbij. Het vliegtuigschip van het Amerikaanse leger, dat bijna 10 maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. De omstandigheden aan boord waren slecht en de bemanning raakte uitgeput. Ze kunnen nu even bijkomen. En de benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter €0,95 kost bij de grote aanbieders langs de snelweg bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Bergingswerk na een ongeluk op de A2 Utrecht-Amsterdam. Tussen Vinkeveen en Amsterdam-Zuidoost een kwartier extra. Er is maar 1 rijstrook beschikbaar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

Haarlem 105. Straks na tienen weer een nieuwe aflevering van Haarlem Werkt met Jan Gauws op deze zender. Maar zover is het nog niet. We hebben nog 20 minuten te gaan met nieuws, weer, verkeer en meer uit je eigen regio. Met nu Alan Walker en The Endless Summer.

Klimaatverandering krijg je vanzelf wel een endless summer. Al Walker hoorde je op Haarlem 105. Ja, het wordt vandaag ook best nog wel een beetje zomers. Als je naar buiten kijkt, schijnt gewoon het zonnetje. Temperatuur komt nog boven de 20 graden, wat op zich normaal is voor deze tijd van het jaar. Wel kans op een buitje af en toe, met name in de middag en de avond. Matig windje. Nou, het kan best nog een redelijke dag worden. Nieuws van het Haarlems Dagblad. Er waren al wat brandjes geweest op de Brouwersvaart in de bootjes die daar liggen. En vannacht was het weer raak. Weer een bootje in de fik gestoken, waarschijnlijk. Op de Brouwersvaart. De brand werd vannacht ontdekt even na 3 uur. Brandweer natuurlijk snel erbij gekomen en het vuur geblust. Schade aan de boot moet nog duidelijk worden. Ik zie dat de boot op het plaatje de Lady Bird heet. En ik vraag me dan af, waarom gebeurt dat en wie doet dat? Ik bedoel, als het nou met opzet is, wat is nou de lol ervan om bootjes die in het water liggen in de brand te steken? Wat heeft het voor zin om andermans eigendommen te vernielen? Maar goed, de 8e keer dus al. Ja, de vraag is altijd maar, hoe los je dat nou op? Hè? Moet je daar dan camera's op gaan hangen? Of je moet er toch iets aan doen? Want dit lijkt toch wel een patroon te worden. Het zal toch niet zo zijn dat 8 keer bij toeval de koelkast op het bootje in de brand is gegaan? Dat lijkt me toch iets te toevallig allemaal. Goed, nieuwe muziek op Haarlem 105 van Sam Smith. Hazel Eyes heet het album en dit is Constant Companion.

0: Constant Companion, zo heet het nummer. En het komt van het nieuwe album en het heet Hazel Eyes van Sam Smith. Kort voor 10 geweest. Mooi nieuws bij een slechte gebeurtenis. Laten we het zomaar omschrijven. We hebben natuurlijk die vreselijke stortvloed gehad in Nepal en met het grensgebied met Tibet. Er zijn nog steeds bijna 4000 mensen vermist. En het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 1100. Ja, en er waren ook 3 Nederlanders vermist. Inmiddels is duidelijk dat 1 Nederlander het lijkt te hebben overleefd. En contact heeft gehad met de Nederlandse instanties. Dat zegt namelijk minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een vrouw die in Nepal woont. En die heeft zich dus gemeld. Dat betekent dat er nog 2 Nederlanders vermist worden. Een 29-jarige man uit Nijkerk en de 51-jarige vrouw uit Haarlem. Die waren op een groepsreis in Tibet. Maar goed, van de 3 Nederlanders is er dus in ieder geval van 1 nu een teken van leven. Ja, en verder is het natuurlijk een verschrikkelijke ramp, hè, met bijna 4000 mensen die nog vermist worden. En een dodental dat inmiddels dus over de 1100 heen is.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert.

0: en Shaw en It Gets Better. Nou, bijna 10 uur. Ik heb Jan Gouws zijn playlistje al gezien. Die is er straks na het nieuws van 10 uur met Haarlem Werkt. Kom weer een lekker lijstje aan. Lekkere plaat om bij te gaan werken. Kan niet anders zeggen. Dat betekent ook het einde van Vandaag de Dag voor vandaag. Voor woensdag 2 september. Maar niet getreurd. Morgen is er weer een nieuwe aflevering van Vandaag de Dag. We zijn er elke dag door de week tussen 7 en 10. En in de weekenden zijn we er van 7 tot 9. Ik wens je vast een hele mooie woensdag. Veel plezier met de rest van de programma's van Haarlem 105. Laat hem lekker aanstaan. En ik ga eruit met, zoals dat zo mooi heet, muziek uit onze eigen regio. Ja, een van de mooie artiesten uit onze eigen regio. Dat is Roel van Velzen.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 2 september. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
4: Dankjewel Pedro van Looij. Nu Joe Corey met Whisper.

0: Daft Punk and Get Lucky and Pharrell Williams en Joe Corey en The Whisper. En afgelopen zaterdag waren we aanwezig bij het Kano Park. Dat was het proefpark. En er staat een heel mooi filmpje. Een terugblik van die drie uur durende uitzending staat op YouTube. En het is mooi. Het is echt heel mooi. Ja. Even een klein stukje.
1: Wat mooi is. Het is genieten, hè, voor die kinderen.
2: Ze zijn blij dat het heeft geregend.
1: Ja, je bent blij dat het geregend heeft.
2: Nou, zij. Ik niet. Oh, zij.
1: Maar jij bent de moeder van die kinderen?
2: Ja.
1: Ik vind dat je... Ik moet zeggen... Dat je gaat er heel relaxed mee om.
2: Heel oké.
1: Okay. Helemaal oké, okay, hè?
2: Helemaal oké. Okay.
1: Ik zie toch heel... Oh,
0: ja, wat maar gebeurt er daar nou?
1: Dit doet ze natuurlijk ook een beetje expres, hè?
2: Dit is niet
1: ja,
2: erg.
1: Kijk, kijk, kijk. Ja. Ze kijkt nu eerst, oh, zo, een beetje lachen zo.
2: Oh, ah, kijk.
1: Nou, je bent live op Arnhem 105.
2: Ja,
1: met
2: mooi.
1: Dit spektakel. Gaan we een liedje draaien?
0: Inderdaad. En zo ging dat door. En wat was er nou? Dat was een hele grote plas. Daar waren kindjes aan in het, aan het spelen. Ja. Met laarsjes aan en dan flink trappen erin. Hè. Dat het al dat opspattende water. Dat was heel mooi. Je kunt het terugzien op ons YouTube-kanaal. En straks op de televisie. Ja. En ook dan op de, misschien ook wel in de Haarlem 105 app. Maar nu eerst Leon Bridges en Light the Way.
3: Some

0: Leon Bridges en zijn nieuwe single Light the Way. En dat op deze woensdag 2. Ik wilde bijna in februari zeggen, maar zo snel gaat het dan natuurlijk ook niet. Nee, 2 september 2026.
1: We hebben altijd rond de 20% nieuw. Om ook een beetje vernieuwing erin te houden voor het publiek. En soms stopt een foodtruck. We hebben dit jaar 6 nieuwe. Waarbij de vlamkoeken daar achterin.
0: Dat was Gladys Knight en de Pips.
2: Dat ben ik, ja.
0: En de Pips. En natuurlijk The Taste of Bitter Love. Het Keno Park zijn we. Dag mevrouw. Het is gezellig, hè, weer, hè? Zeker, hè?
3: Oh, ja, helemaal leuk. Ja,
0: helemaal leuk, hè? Je gaat de vlamkoegen proberen?
3: Ja, zeker, ja. Met zijn je ook? Welke? Ja, een soort pannenkoeg.
0: Ze zijn dit weekend voor het eerst op het Keno Park.
3: Nou, ja? Dan moeten we hier iets nemen.
0: Ja, hè? Ja. Wij gaan even op zoek wie Madame Vlam is.
3: Ja.
0: Want, ben jij Madame Vlam?
4: Nee.
0: Nee? Oeh. Nou, dan... bent u? Nee, ook niet Madame Vlam. Nee. Dus, jij bent Madame Poffertjes. Ja. Ik denk. Ja, dit moet er zijn. Dit moet er zijn. Dit is Madame Vlam.
5: Ja, dat klopt. Hallo.
0: Ja, mooi. Je kunt het allemaal terugzien op ons YouTube-kanaal.

0: Ja, en inmiddels is het eigenlijk al een...
1: De Haarlem 105 Dance Classic. Jan Gaals.
0: Ja, Jan Gaals. Goedemorgen.
2: Jan Gaals.
0: En Adamski. En Seal. En Killer.

Seal. En Killer. Het was zijn eerste hit. Samen met Adamski. Van beide hoor ik niet zoveel meer van ze. Maar van beide hoor ik niet zoveel. Maar het was wel een prachtig nummer. En we draaien hem nog regelmatig. Ja. Haarlem 105 straks met het Haarlem 105 nieuws van 10:30. Maar eerst nog even deze. Timayo. And I've got to travel alone. Maar ik ben niks aan. Nee, ik ben helemaal alleen.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Een vermiste man van 47 is overleden aangetroffen in de duinen van Overveen. De politie heeft gisteren een zoektocht gehouden, waarna de man werd gevonden. De man werd sinds zondag rond 6 uur in de avond vermist. Hij werd voor het laatst gezien in Haarlem. Maandag werd zijn auto bij de Brouwerskolk in Overveen gevonden. Daardoor ontstond het vermoeden dat hij zich in de duinen bevond. Tijdens de zoektocht werd ook het veteranen searchteam ingezet. Er lijkt geen sprake van een misdrijf. De politie verzoekt mensen om de foto van de man te verwijderen. Tussen Haarlem en Amsterdam Sloterdijk reden gistermiddag geen treinen. Tussen Haarlem en Uitgeest reden geen intercities. Het stilzetten van het treinverkeer werd veroorzaakt door een ongeval. Voor strandende passagiers werden bussen ingezet. Rond 2:30 middags kwam het treinverkeer weer op gang. Gisteravond is er brand uitgebroken in een woning aan de gedempte Oude Gracht in Haarlem. De brandmelding kwam rond 8:30 binnen. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Een vrouw die tijdens de brand in de woning aanwezig was, raakte gewond. De brandweer heeft haar met water gekoeld, totdat de ambulancedienst de verzorging overnam. Na behandeling in de ambulance is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. Met haar verwondingen lijkt het mee te vallen. De brand is waarschijnlijk ontstaan nadat het misging met vet in een pannetje. De gedempte Oude Gracht was tijdelijk afgesloten. Het Tijdensmuseum is genomineerd voor de tentoonstellingsprijs 2026. Deze nominatie krijgt het museum voor de expositie Mannen van Michelangelo. De prijs wordt toegekend door het museumtijdschrift. In totaal zijn 10 tentoonstellingen van het afgelopen jaar genomineerd. Directeur van het Tijdensmuseum, Mark de Beijer, vertelde vol trots over de nominatie. Dat deed hij in het 105 radioprogramma Haarlem Vandaag. Het publiek kan tot 13 september stemmen op hun favoriete tentoonstelling. De winnaar wordt op 7 oktober bekendgemaakt en wint 10.000 euro. En dan het weer nog. Wolken en zon wisselen elkaar af. Kans op af en toe een bui. Het wordt een graad of 20.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Fleetwood Mac en Don't Stop. Wordt veel gebruikt als er weer verkiezingen zijn. Ook in Amerika. Maar dan gaan ze er wel eens voor liggen. Dan Donald Trump het wil gebruiken, dan

Elmo. En Yves Berendsen. Hij zat ook in de beste zangers. Ik zal het nummer ook nog eens draaien wat hij toen heeft gezongen. Dat de beste zangers is weer begonnen. En daar zit hij ook in. Ja, vandaag ben ik van jou, was dat van Yves Berendsen.

Ik was gisteravond, heel toevallig, zat ik daar dan bij de Boels, mooie Boels. Daar ja, in de Waardepolder. Echt wel leuk. Ja, lekker. Lekker gegeten. Toevallig kwamen we daar, moesten de auto wassen. En dachten we, nou, laten we even een hapje eten dan. Ja. En toen kwam Sylvia, mijn vrouw, die kwam op het idee om dan bij de mooie Boels te gaan doen. En ook vier druk bezette padelbanen daar. Echt mooi. Er was ook nog een schippertje op een zeilbootje wat niet helemaal goed ging. Die ging aan ons hulp vragen. Ik zeg, er komt net een boot aan. Moet je die niet om hulp vragen? Dus wij met elkaar allemaal schreeuwen. En nou, dat is ook allemaal nog opgelost. Jongen, wat een avontuur, hè?

Heerlijk. Weet je, die heze stem. Heerlijk. Ja, en de white flag. Internationaal van 11 uur zit eraan te komen. Maar nu eerst nog even Stephen Marley. The Hills of Santan. En dat is de titel. Ja hoor.

liedje wat we hier zeer regelmatig draaien. Als we een hitlijst zouden hebben, een Haarlem 30 of zo, dan staat die daar ja, in staan. The Hills of St. Anne. Lekker hoor. Absoluut.

0: Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten 3 Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. 2 mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er 1,5 uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 2 september. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week is dit Haarlem 105.
3: From the top of the communication tower in Harlem, the all-new 105 from coast to coast.
2: En met dame aan natuurlijk.
3: Young Gauss, Harlem.

heeft een heel dansalbum uitgebracht. Dat dansalbum, dat loopt ook gewoon helemaal door. Je zet het op track nummer 1, zet je het af en dan speelt hij gewoon helemaal al die nummers af. Perfect in elkaar overgemixt. Madonna en Danceteria was dit. Haar nieuwe single, ja. Nou, single. Ze heeft heel veel singles uitgebracht. Ja, zo gaat dat tegenwoordig, ja. En dit is Giannis Blue

0: Jammers Blue. Vrijdag, zaterdag en zondag in het Canon Park. Soms was het erg regenachtig, maar er waren ook hele mooie periodes. Bijvoorbeeld op zaterdagmiddag. En daar hadden wij een beetje geluk mee, want toen was Haarlem 105 daar ook aanwezig. Ikzelf met cameraman Maurice en Twan in de studio. En toen gingen we onder andere even langs bij Harry.
1: Ja. Het is gewoon mijn passie om mooie dingen te maken. En ik doe altijd verschillende dingen. Ik werk ook al tijden in het patronaat als vrijwilliger. Nu wat minder natuurlijk, want ik heb er geen tijd meer voor. Maar ja, je moet het leven een beetje leuk houden.
0: Want het wordt afgedekt.
1: Helemaal dicht zijn, anders wordt het droog.
0: En nu denken natuurlijk iedereen thuis van, nou, dit hebben ze allemaal volgeprotesteerd en dingen. Maar het is dus niet van waar. We komen hier gewoon aanlopen en je bent hier gewoon mee bezig. En wij pikken het gewoon live mee. Ah, kijk, daar gaat hij er weer. Hoppa. En daarboven liggen dus de anderen nog.
1: Deze moeten nog anderhalf uur gerookt, na een uurtje denk ik, gerookt worden. Dan hebben we hier... Ik heb wel even een bende van.
0: Mooi. Kijk eens. Ja.
1: Hier, nog meer. Nou, dit moet nog gewoon 3 uur, 4 uur, 5 uur. Dan hebben we hier. Maar ja, dit is allemaal lekker klaar, dus mensen kunnen ook snel hun eten krijgen.
0: En het kacheltje daarvoor, met die houtblokken erin.
1: Ja, dit is gewoon caveman.
0: Ja. Ja,
2: ja. Ja, dat was toch wel echt heel gaaf. Het is niet te geloven hoeveel mensen daar met passie bij zo'n foodtruck staan. Je moet de beelden maar eens bekijken op onze YouTube-kanaal. Haarlem105.nl en op YouTube. Daar komt het allemaal ook op terug. Samenvatting van de uitzending van Proefpark 2026. Weer met heel veel plezier gemaakt. Ja. Eens even kijken. The Dire Straits is dit. And Money for Nothing. Nou, trek maar aan die gitaar. Hoppa.

misschien hebben we er al maanden, misschien hebben we er al jaren niet naar gekeken. Naar de top 40. Nou, dan praat ik even bij. Dai Dai. Shakira, dat wereldkampioenschap voetbalnummer met Burna Boy staat op 1. Jamaica, Bam Bam, Hugo op 3, op 2. De Magnetic van de Bauza op nummer 3, die draaien wij ook vaak. Teddy Swims, Mr. Neodo. Natuurlijk Rutger van Barneveld met de zwoele zomernachten. Maar ik wil naar de nummer 10 toe. En die nummer 10, dat is in 4 weken tijd... staat dat nummer op nummer 10. Dat zou je eigenlijk nooit verwachten dat dat nummer op nummer 10 staat. Ja. 105. En die gaat ook nog wel wat hoger komen. En dat is dit nummer van pure country. Ella Langley. Misschien heeft het met een televisieserie te maken of iets anders. Dat heb ik dan even gemist.

Baby, Ella Langley. Gewoon op nummer 10 in de Nederlandse top 40. Gaat al eens een raket door die hitparade heen. Heerlijk. En ik ben benieuwd of aankomende vrijdag een paar re-entries komen. Van Dolly Parton, dat moet eigenlijk wel, hè? Ja, precies.

komende vrijdag in de top 40 weer nummers gaan uitkomen van Dolly Parton. Nou, uit gaan komen dat ze opnieuw weer in de lijst komen. En dat noemen ze dan een mooie re-entry. Ja. Ik denk het wel hoor. Ja, Islands in the Stream was dit met Kenny Rogers en Dolly Parton. Mooi, ja. Om dat zo weer eens even te horen. Straks muziek uit de buurt. Jack and the Weatherman en the Rock Bottom. En dit is Lucas Graham. Nog steeds zijn grootste hit. Dit is 7 Years.

0: muziek uit de buurt. Jack and the Weatherman. En de Rock Bottom. Haarlem 105 nieuws van 11:30.
1: 105. Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Een vermiste man van 47 is overleden aangetroffen in de duinen van Overveen. De politie heeft gisteren een zoektocht gehouden waarna de man werd gevonden. De man werd sinds zondag rond 6:00 in de avond vermist. Hij werd voor het laatst gezien in Haarlem. Maandag werd zijn auto bij de Brouwerskolk in Overveen gevonden. Daardoor ontstond het vermoeden dat hij zich in de duinen bevond. Tijdens de zoektocht werd ook het veteranen searchteam ingezet. Er lijkt geen sprake van een misdrijf. De politie verzoekt mensen om de foto van de man te verwijderen. Forza uit Haarlemmermeer is kritisch over de komst van een asielopvanglocatie in Heemstede. De partij heeft vragen gesteld aan burgemeester en wethouders. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Heemstede heeft als voorkeurslocatie een terrein bij de Krukiusbrug gekozen. Het ligt op de grens van de twee gemeenten. Forza wil weten wat deze ontwikkeling betekent voor Haarlemmermeer. De partij vraagt of er mogelijkheden zijn voor Haarlemmermeer om een bezwaar in te dienen. Heemstede zegt dat omwonenden in Krukiusbrug uitgenodigd worden voor een informatiebijeenkomst. Deze wordt gehouden op 10 september. Tussen Haarlem en Amsterdam Sloterdijk reden gistermiddag geen treinen. Tussen Haarlem en Uitgeest reden geen intercities. Het stilzetten van het treinverkeer werd veroorzaakt door een ongeval. Voor gestrande passagiers werden bussen ingezet. Rond 2:30 middags kwam het treinverkeer weer op gang. Het Tijdensmuseum is genomineerd voor de tentoonstellingsprijs 2026. Deze nominatie krijgt het museum voor de expositie Mannen van Michelangelo. De prijs wordt toegekend door het museumtijdschrift. In totaal zijn 10 tentoonstellingen van het afgelopen jaar genomineerd. Directeur van het Tijdensmuseum, Mark de Beijer, vertelde vol trots over de nominatie. Dat deed hij in het 105 radioprogramma Haarlem Vandaag. Het publiek kan tot 13 september stemmen op hun favoriete tentoonstelling. De winnaar wordt op 7 oktober bekendgemaakt en wint €10.000. En dan het weer nog. Wolken en zon wisselen elkaar af. Kans op af en toe een bui. Het wordt een graad of 20.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: Young Gun, Silver Fox. En ik blik een beetje terug op het Pool Park. Afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag in het Keno Park. En we waren daar, ja, we waren daarbij. Nolan, ik denk dat je het... Nolan is dodelijk. Nolan, is dat het... Ik denk dat het gewoon rook is.
1: Verhaling naar ABN is zeuren is zinloos.
0: Zeuren is zinloos.
1: Ja, ja, ja.
0: Oké. Okay.

0: Het was weer heerlijk. Vrijdag, zaterdag en zondag. Natuurlijk had het veel beter weer kunnen zijn. Ook voor de exploitanten die daar dan staan. Durf George van Wezel eigenlijk niet te bellen. Nee, want dan denk ik van, wat moet ik tegen hem zeggen? Maar goed, mooi toepasselijk plaatje in de Kenopark. Dag dames. Waar zitten jullie aan? Aan de bitterballen?
1: De arancini, de risottoballetjes.
0: De risottoballetjes. Ja. En smaken ze goed?
1: Zeker, aanrader. Absoluut. Aanrader. Zeker weten. Ja. Ja.
0: Waar komen jullie vandaan?
1: Hier uit Haarlem.
0: Uit Haarlem.
1: Kwartiertje hier vandaan lopen.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Heel mooi. En hoeveelste keer proefpark? Niet meer te tellen.
1: Oh,

0: Altijd weer leuk om allerlei mensen te spreken bij het Kennopark, bij Proefpark. Je kunt de samenvatting van de 3 uur durende uitzending kun je bekijken op YouTube en op Haarlem 105 TV. Op onze website dus, zeker. 105. Nou, nog een klein fragmentje.
1: Ja, ja.
0: Dus... Helemaal mooi. Ja. En ben je nog ergens dat je denkt van nou, dat wil hij niet overslaan?
1: Nou, ik denk vooral die hoek met porkbelly zagen we. Een lekker vuurtje, dat rookt wel heel lekker. Dus die gaan we zeker proberen.
0: Okay.
1: Maar we gaan eerst nu voor de kidsproof snack aan de slag. Ja.
0: Wat zijn jullie aan het uitzoeken? Wat zijn jullie aan het bestellen?
2: Nou, we zijn een mooie tuinmeubelen aan het kijken.
0: Nou, tuinmeubelen. Moet je nagaan, hè? Ja, dan ben je hier dus op het Kenopark. Ben je hier bij Proefpark. En dan ben je naar tuinmeubelen kijken. Ja.
1: Deze even de tijd, hè? Uitverkoop.
0: Uitverkoop.
2: Eind van de zomer. Tijd om het te kopen natuurlijk, hè? Korting.
0: Is het genieten?
3: Nou ja, het, altijd wel even lekker en leuk. Ja, gezellig. Dan komen we elk jaar even kijken. Ondanks het weer. Ja, maar we staan wel op het punt om weg te gaan, want zo direct barst het weer los.
0: Ja, dat is het nadeel van al die telefoontjes dat je tegenwoordig...
3: Kan zien,
0: maar...
3: Ja, inderdaad.
0: En, vind je het leuk?
2: Hartstikke leuk. Daarom zijn we er, hè. Tussen de regenstormen door, want zo meteen gaat het weer los.
0: Dan. Ja, precies. Ja. Al die mensen die maar over de regen hadden, dat was wel apart. Allemaal ook op hun telefoontjes kijken, van hoe komt de regen bij uit? Ja, ik denk dat je kan het ook gewoon even afwachten.

Beyoncé en Jay-Z. En Crazy in Love. En je hoorde 10cc. En Drake Lock Holiday. En dat allemaal op deze woensdag 2 september. En dit is Misha. En Lose My Life. Ik ben er morgen weer. Hetzelfde tijdstip tussen 10 en 12.

0: tonight.
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven. Het incident is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Gijs Vente.
3: Pyromane, punktheater en mijn favoriete band van nu, maar eerst Sommier.

Stephen Morrison. En daarvoor hoorde je Son Mieux. Ja, welkom. Welkom bij Haarlem Luncht. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is tijd voor de lunch thuis met de kids of thuis zonder kids. Op werk of lekker onderweg. Het kan altijd overal lekker gezellig lunchen. En één ding weet je heel erg zeker. Hier zit je namelijk goed. Wij hebben namelijk iedere keer hetzelfde recept hier. Rond dezelfde tijd. Goede muziek, nieuws en een blik op de uitagenda. Mijn naam is Gijs Vente, jouw lichte versnapering op de woensdagmiddagen. En vandaag gaan we het even kort hebben over of we misschien een pyromaan hebben in Haarlem. Ja, ik vertel je zo meteen het laatste nieuws. Maar eerst Samber. My body isn't ready.

Young met Messi. Blijft toch een heerlijke plaat. En ik denk ook dat iedereen, waarom het ook zo'n goede plaat is, dat iedereen misschien ook wel het een beetje herkenbaar is. Dat je allemaal zo iemand kent. En zij beschrijft dat toch op een hele leuke manier. Ja, ik kan 1000 mensen voor je zijn, maar je haalt ze toch allemaal. In ieder geval, iets heel erg anders. Iets, helemaal niet zo leuk. Hè? Nu kan je 1000 mensen verschillende zijn. En een van die mensen kan dan misschien ook een pyromaan zijn. Want ja, hier in Haarlem, eigenlijk midden in het centrum bij de Brouwersvaart, daar is binnen in 1 jaar, een redelijk korte periode, zijn er al 8 incidenten geweest waar brandstichting, bootjes, vuilnisbakken en allemaal dat soort dingen, die worden dus daar gewoon allemaal in de fik gezet. De politie is op zoek, er is ook al een camera geplaatst. Maar nog steeds is de persoon niet gevonden. En ik weet toevallig dat er binnenkort een artikeltje op de nieuwe app, daar komt dus een nieuwe app van Haarlem 105. Die kan je downloaden. En anders ook gewoon ouderwets via onze website. Er komt er een artikel over en dan kan je het laatste nieuws vinden. En wij gaan hier door met de lunch. En het is namelijk James Blunt. Taste like summer. Ook die lunch die kan zeker naar zomer smaken. Ook al is die bijna klaar. Nog een klein beetje nostalgie.

Kinks met Lola. Blijft toch een heerlijk nummer, hè? Het is eigenlijk een klein wonder dat hij überhaupt is uitgekomen. Het ging natuurlijk over, niet natuurlijk, maar het nummer gaat over travestie. Het gaat over travestie en het komt uit in 1970. Natuurlijk niet echt het tijdperk van alomtegenwoordige acceptatie. En vooral de BBC bijvoorbeeld, waar het, de Kinks zijn natuurlijk Engels, waar het nummer heel erg bekend moest worden. Je had er nogal enige moeite mee. En ook in Nederland waren bepaalde omroepen die er nou niet echt op stonden te springen om dit te gaan draaien. En vervolgens was er ook nog, en ze zingen uiteindelijk Cherry Cola, maar dat was aan het begin was dat Coca-Cola. Just tastes like Coca-Cola. En dat mocht ook niet, want het is reclame. Nou ja, heel gedoe. Toch een hit geworden. En gelukkig maar. Zometeen het nieuws. En daarna komt de culturele agenda. Maar eerst Elton John en Dua Lipa. En daarna cultuur.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Een vermiste man van 47 is overleden aangetroffen in de duinen van Overveen. De politie heeft gisteren een zoektocht gehouden, waarna de man werd gevonden. De man werd sinds zondag rond 6 uur in de avond vermist. Hij werd voor het laatst gezien in Haarlem. Maandag werd zijn auto bij de Brouwerskolk in Overveen gevonden. Daardoor ontstond het vermoeden dat hij zich in de duinen bevond. Tijdens de zoektocht werd ook het veteranen search team ingezet. Er lijkt geen sprake van een misdrijf. De politie verzoekt mensen om de foto van de man te verwijderen. Gisteravond is er brand uitgebroken in een woning aan de gedempte Oude Gracht in Haarlem. De brandmelding kwam rond 8:30 binnen. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Een vrouw die tijdens de brand in de woning aanwezig was, raakte gewond. De brandweer heeft haar met water gekoeld, totdat de ambulancedienst de verzorging overnam. Na behandeling in de ambulance is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. Met haar verwondingen lijkt het mee te vallen. De brand is waarschijnlijk ontstaan nadat het misging met vet in een pannetje. De gedempte Oude Gracht was tijdelijk afgesloten. Forza uit Haarlemmermeer is kritisch over de komst van een asielopvanglocatie in Heemstede. De partij heeft vragen gesteld aan burgemeester en wethouders. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Heemstede heeft als voorkeurslocatie een terrein bij de Krukiusbrug gekozen. Het ligt op de grens van de twee gemeenten. Forza wil weten wat deze ontwikkeling betekent voor Haarlemmermeer. De partij vraagt of er mogelijkheden zijn voor Haarlemmermeer om een bezwaar in te dienen. Heemstede zegt dat omwonenden in Krukiusbrug uitgenodigd worden voor een informatiebijeenkomst. Deze wordt gehouden op 10 september. Het Tijdensmuseum is genomineerd voor de tentoonstellingsprijs 2026. Deze nominatie krijgt het museum voor de expositie Mannen van Michelangelo. De prijs wordt toegekend door het museumtijdschrift. In totaal zijn 10 tentoonstellingen van het afgelopen jaar genomineerd. Directeur van het Tijdensmuseum, Mark de Beijer, vertelde vol trots over de nominatie. Dat deed hij in het 105 radioprogramma Haarlem Vandaag. Het publiek kan tot 13 september stemmen op hun favoriete tentoonstelling. De winnaar wordt op 7 oktober bekendgemaakt en wint 10.000 euro.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet in 2020 te laat is ingegaan. Daardoor is een tijd lang een vacuüm ontstaan en zijn grondrechten van mensen geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde aan de weg langs de Rode Zee in een populair vakantiegebied. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op 16 konijnenhouderijen in Nederland. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Het weer wisselvallig bij een graad of 21. Morgen weinig verandering bij opnieuw 21 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Johnny Guitar Watson, a real mother for you. En dan is het tijd voor cultuur. In de stad Schouwburg is vanavond de eerste try-out van de punk-operette van Steve de Jong, Tulip Town. Een eigentijdse liefdesbrief aan punk en operette. Ze zijn te zien tot 20 september in de Haarlemse stad Schouwburg. Maar vanavond is dus de eerste try-out. Kaarten zijn via de website nog beschikbaar. En het is ook weer een nieuw politiek jaar. En aan het begin van het nieuwe seizoen en aan het begin van een nieuw politiek jaar blikt de pletterij met 9 raadsleden die nieuw zijn in de gemeenteraad vooruit naar wat het jaar gaat brengen. De nieuwe raadsleden, lastig woord, worden onder meer bevraagd over thema's als groen, hittestress en klimaatadaptatie, bouwen en wonen en opvang asielzoekers. Te gast zijn Chris Eibrandi van Volt, Dennis Cornet, VVD, Hanna Lammertsen van Pro, Julia Dordonat van D66, Lars van de Boer, Pro, Mustafa El Aichi, CDA, Thomas Bakker, D66, Senne Kroon, FVD en Lennart Beumers, CDA. Columnist van dienst is oud-burgemeester Bernd Snijders. De muziek wordt verzorgd door ik wist dat ik over dat woord ging vallen. De meneer met de accordeon is Peter Arends. Voor meer info ga naar de website van de pletterij. Zometeen de lekkere track, maar eerst Bruno Mars. Oh.

0: Island en de Bombardiers, Night Train.
1: De lekkere track.
0: Dan is het tijd voor de lekkere track. Het is 1:15, om en nabij. En dan kan je altijd een plaatje sturen die dan de lekkere track is voor die extra koolhydraten. Nog even om die lunch doorheen te jassen. Nou heb ik deze keer er geen eentje gevonden. En dacht ik, nou dat is nou een mooi moment in om zelf nou eens even een lekkere track erin te gooien. Ik heb sinds kort een... Ja, het is een beetje nerderig, maar het is ook wel heel erg leuk. Samen met twee vrienden ben ik een soort boekenclub alleen al voor muziekliefhebbers begonnen. Luistersessies noemen we het. En het idee is, je bedenkt een band die je graag wil bespreken. En dat leg je dan uit aan die maten van je. En dan gaan we vervolgens lekker naar muziek luisteren, een beetje rode wijn drinken. Helemaal dikke, prima en heel gezellig. En ik mocht op dat moment de Fontaines DC mocht ik gaan doen. En wat is nou het leuke? 16 oktober komen ze met een nieuwe plaat, Dopamine Chamber. En in november gaan ze ook een concert geven in Nederland, in de Ziggo Dome uit mijn hoofd. En ja, ze hebben ook alvast een singeltje van die nieuwe plaat uitgebracht. Dat is namelijk Marianne. Hij heeft wat meer synthesizers, zoals het hele album, naar het schijnt. En is het iets toegankelijker dan eerst. Ja, ik vind het een heel erg lekkere plaat. Het is echt wat anders dan ja, die eerdere platen van ze, die wat rauwer zijn. En deze is wat meer poppy. Ja, nou ja, ik hou er eigenlijk wel van. Dus daar gaan we naar luisteren als de lekkere track van deze keer. Marianne van de Fontaines DC.
1: De lekkere track.

zijn hier van alle markten thuis. Hè. Eerst gewoon de Fontaines en daarna Taylor Swift. Zometeen na het uur gaan we naar het riedeltje van Ver dat iets met chocolade te maken heeft. En natuurlijk het hoogste lied. Iets met Kanye en Taylor Swift.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het Koninklijk Huis, vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanse hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen 2 populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-Schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Gijs Vente.
2: We gaan naar het land waar asfalt is uitgevonden, het laar dat Michael Jackson stierf. En nu eerst... 105. Mr. Belt en Weasel, open up my soul.

Niall Horan, Taste So Good. Ja, dan is het tijd voor het riedeltje van Ver. Het is een simpel concept. Je vraagt een land aan wat, nou ja, niet Nederland is of lekker ver weg is. En dan ga ik op zoek naar een lekker plaatje daaruit. En deze keer gaan we helemaal niet zo ver. Maar jij even raden welk land dit nou eigenlijk is. We gaan naar het land waar de saxofoon is uitgevonden in 1846 door Adolphe Sax in Dinant. De kastelen. Dit land heeft per vierkante kilometer de hoogste dichtheid aan kastelen ter wereld. Er zijn er meer dan 3000. Je zal er maar wonen. En de trein in 1835 reed tussen deze twee steden de allereerste passagierstrein op het Europese vasteland. En de oerknal, de Big Bang, het is helemaal niet Einstein die dat heeft bedacht. Nee, dat is de lokale priester en natuurkundige Georges Lemaître, die ontdekte in 1927 dat het universum uitdijt. Moeilijk woord weer. En ja, dan kan je van die Belgen grappen maken. Maar als we dat soort dingen kunnen bedenken, inderdaad, we gaan naar België. En ik dacht, ja, weet je, ze zijn nu op dit moment aan het meedoen aan beste zangers. Dus ja, een beetje Clouseau. Dat kan toch geen kwaad, hè? Hierna het hoogste lied, maar eerst Clouseau, passie.

0: Just a Girl. No Doubt. Dat is toch wel heel erg lekker. En dan kan je toch niet anders dan gewoon springen en gas blijven geven. Potverdorie zeg. Nog één keer. Just a Girl. No Doubt.
1: Het hoogste lied.
0: Ja, dan is het tijd voor het hoogste lied. Bijna, in ieder geval bijna. Ik ga eerst nog even een klein kort spelletje doen. Maar wat is nou het hoogste lied? Ik zoek een jaar uit en een week. En dan ja, kijken we naar de top 40 van dat jaar en die week. Ja, en er zijn er twee platen waarvan er eentje hoger staat dan de andere. En dat is dan het hoogste lied. Het is eigenlijk heel simpel. Het is eigenlijk heel simpel, dus dat snap jij. Dat weet ik zeker. Jij snapt dit. We gaan naar het jaar dat de aanslag op Koninginnedag was. Een man reed in Apeldoorn met zijn auto in op het publiek tijdens een koninklijke parade. We gaan ook naar het jaar dat Barack Obama officieel werd beëdigd en schreef geschiedenis als eerste Afro-Amerikaanse president van de Verenigde Staten. We gaan naar het jaar dat de uitbraak van het H1N1-virus door de Wereldgezondheidsorganisatie werd uitgeroepen tot een wereldwijde pandemie. Dat was de Mexicaanse griep. En we gaan ook naar het jaar dat het allereerste blockchain-blok werd gegenereerd, waardoor de digitale munt Bitcoin officieel van start ging. Heb jij al enig idee welk jaar? We gaan eerst nog wat liedjes draaien, dan hoor je het zo meteen. Eerst de Black Eyed Peas. Don't funk with my heart.

0: Willem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Een vermiste man van 47 is overleden aangetroffen in de duinen van Overveen. De politie heeft gisteren een zoektocht gehouden, waarna de man werd gevonden. De man werd sinds zondag rond 6 uur in de avond vermist. Hij werd voor het laatst gezien in Haarlem. Maandag werd zijn auto bij de Brouwerskolk in Overveen gevonden. Daardoor ontstond het vermoeden dat hij zich in de duinen bevond. Tijdens de zoektocht werd ook het veteranen searchteam ingezet. Er lijkt geen sprake van een misdrijf. De politie verzoekt mensen om de foto van de man te verwijderen. Tussen Haarlem en Amsterdam Sloterdijk reden gistermiddag geen treinen. Tussen Haarlem en Uitgeest reden geen intercities. Het stilzetten van het treinverkeer werd veroorzaakt door een ongeval. Voor strandende passagiers werden bussen ingezet. Rond 2:30 middags kwam het treinverkeer weer op gang. Gisteravond is er brand uitgebroken in een woning aan de gedempte Oude Gracht in Haarlem. De brandmelding kwam rond 8:30 binnen. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Een vrouw die tijdens de brand in de woning aanwezig was, raakte gewond. De brandweer heeft haar met water gekoeld, totdat de ambulancedienst de verzorging overnam. Na behandeling in de ambulance is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. Met haar verwondingen lijkt het mee te vallen. De brand is waarschijnlijk ontstaan nadat het misging met vet in een pannetje. De gedempte Oude Gracht was tijdelijk afgesloten. Het Tijdensmuseum is genomineerd voor de tentoonstellingsprijs 2026. Deze nominatie krijgt het museum voor de expositie Mannen van Michelangelo. De prijs wordt toegekend door het museumtijdschrift. In totaal zijn 10 tentoonstellingen van het afgelopen jaar genomineerd. Directeur van het Tijdensmuseum, Mark de Beijer, vertelde vol trots over de nominatie. Dat deed hij in het 105 radioprogramma Haarlem Vandaag. Het publiek kan tot 13 september stemmen op hun favoriete tentoonstelling. De winnaar wordt op 7 oktober bekendgemaakt en wint €10.000. En dan het weer nog. Wolken en zon wisselen elkaar af. Kans op af en toe een bui. Het wordt een graad of 20.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Stylo. En als je de clip niet kent, boh, dat is nog wel even de moeite waard om een keertje te doen.
1: Het hoogste lied.
0: Ja, dan gaan we naar het hoogste lied. En nu echt, ik kan nog één keer een paar evenementen uit dat jaar noemen. En dan heb je nog heel korte tijd om te raden welk jaar het nou precies was. Welk jaar was het nou precies? We gaan naar het jaar dat Usain Bolt in Berlijn op spectaculaire wijze de wereldrecords op zowel de 100 als de 200 meter verbeterde. De voetbalclub FC Twente kende een historisch succesvol jaar en legde onder trainer Steve McClaren de basis voor de latere landstitel. WhatsApp, de revolutionaire chat applicatie werd officieel opgericht en begon zijn opmars om het traditionele sms'en wereldwijd te vervangen. En het was ook het jaar dat, kan je nog herinneren, dat Kanye West het podium opsprong terwijl Taylor Swift een Grammy kreeg en hij zei nee, Beyoncé moet hem winnen. Het was eigenlijk best een vreemd jaar. Maar goed, dat jaar, daar gaan we naartoe en het wordt week 12. Welk jaar was het?
2: Vandaag reizen we af naar het jaar 2009.

Adele met Make You Feel My Love. En dan gaat het natuurlijk over het hoogste lied. Wie is nou uiteindelijk, ja, wie stond in die week 12 van 2009 het hoogste in de top 40? Nou, dat was degene die na een stevige avond bier drinken en barstende koppijn in 10 minuten dat liedje schreef. Waar je Akon ook heel kort even hoort zingen met Convict, zingt hij. En het nummer was bijna naar de Pussycat Dolls gegaan. En het kwam uit in de zomer van 2008 en het ging allemaal niet zo snel. Ja, dat kan natuurlijk maar één plaats zijn. Dat was Just Dance van Lady Gaga. Ja, in 10 minuutjes met een stevige kater een liedje schrijven. Ik zou die talenten ook willen hebben. Helaas is dat niet zo. De mannen die wel wat talent hebben, dat is Raccoon. Laten we daar maar naar gaan luisteren.

Leon Bridges, Light the Way. En dit was Haarlem Luncht. En mijn naam was Gijs. En hier gaat muziek gewoon door, non-stop. Tot die uiteindelijk wel stopt. En heb je nou zelf zin ja, volgende week om het Riedeltje van Ver bijvoorbeeld uit te kiezen? Of de lekkere track? Voel je vrij, hè? Je kan gewoon appen naar 06 105 105 38. Of ga even via de website naar App de Studio. En dan kan je gewoon, dan kan je gewoon regelen. Dus het lijkt me een hele goeie. Volgende week weer een woensdag, als alles goed gaat. Dan rest mij nog één ding te zeggen. Ciao.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G. lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En de politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staat allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Een ongeluk veroorzaakt viel op de A1 richting Amsterdam vanuit Amersfoort. Bij afrit Hilversum Noord is de rechterrijstrook dicht. Vanaf Baarn heb je ongeveer 10 minuten vertraging. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
3: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Een vermiste man van 47 is overleden aangetroffen in de duinen van Overveen. De politie heeft gisteren een zoektocht gehouden waarna de man werd gevonden. De man werd sinds zondag rond 6 uur in de avond vermist. Hij werd voor het laatst gezien in Haarlem. Maandag werd zijn auto bij de Brouwerskolk in Overveen gevonden. Daardoor ontstond het vermoeden dat hij zich in de duinen bevond. Tijdens de zoektocht werd ook het veteranen searchteam ingezet. Er lijkt geen sprake van een misdrijf. De politie verzoekt mensen om de foto van de man te verwijderen. Forza uit Haarlemmermeer is kritisch over de komst van een asielopvanglocatie in Heemstede. De partij heeft vragen gesteld aan burgemeester en wethouders. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Heemstede heeft als voorkeurslocatie een terrein bij de Krukjesbrug gekozen. Het ligt op de grens van de twee gemeenten. Forza wil weten wat deze ontwikkeling betekent voor Haarlemmermeer. De partij vraagt of er mogelijkheden zijn voor Haarlemmermeer om een bezwaar in te dienen. Heemstede zegt dat omwonenden in Krukjes uitgenodigd worden voor een informatiebijeenkomst. Deze wordt gehouden op 10 september. Tussen Haarlem en Amsterdam Sloterdijk reden gistermiddag geen treinen. Tussen Haarlem en Uitgeest reden geen intercities. Het stilzetten van het treinverkeer werd veroorzaakt door een ongeval. Voor gestrande passagiers werden bussen ingezet. Rond 2:30 middags kwam het treinverkeer weer op gang. Het Tijdensmuseum is genomineerd voor de tentoonstellingsprijs 2026. Deze nominatie krijgt het museum voor de expositie Mannen van Michelangelo. De prijs wordt toegekend door het museumtijdschrift. In totaal zijn 10 tentoonstellingen van het afgelopen jaar genomineerd. Directeur van het Tijdensmuseum, Mark de Beijer, vertelde vol trots over de nominatie. Dat deed hij in het 105 radioprogramma Haarlem Vandaag. Het publiek kan tot 13 september stemmen op hun favoriete tentoonstelling. De winnaar wordt op 7 oktober bekendgemaakt en wint €10.000. En dan het weer nog. Wolken en zon wisselen elkaar af. Kans op af en toe een bui, het wordt een graad of 20.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baren en Hilversum is de vertraging een kwartier. Dat is de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven, heeft Grapperhaus aangesproken. Maar dat waren er volgens hem maar een handvol. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen gemaskerd en met zware wapens richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag, staat een file met een kwartier op onthoud. Dat komt door een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. De N201 Hilversum richting Uithoren voor Wilnis een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Een vermiste man van 47 is overleden aangetroffen in de duinen van Overveen. De politie heeft gisteren een zoektocht gehouden, waarna de man werd gevonden. De man werd sinds zondag rond 6 uur in de avond vermist. Hij werd voor het laatst gezien in Haarlem. Maandag werd zijn auto bij de Brouwerskolk in Overveen gevonden. Daardoor ontstond het vermoeden dat hij zich in de duinen bevond. Tijdens de zoektocht werd ook het veteranen searchteam ingezet. Er lijkt geen sprake van een misdrijf. De politie verzoekt mensen om de foto van de man te verwijderen. Gisteravond is er brand uitgebroken in een woning aan de gedempte Oude Gracht in Haarlem. De brandmelding kwam rond 8:30 binnen. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Een vrouw die tijdens de brand in de woning aanwezig was, raakte gewond. De brandweer heeft haar met water gekoeld, totdat de ambulancedienst de verzorging overnam. Na behandeling in de ambulance is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. Met haar verwondingen lijkt het mee te vallen. De brand is waarschijnlijk ontstaan nadat het misging met vet in een pannetje. De gedempte Oude Gracht was tijdelijk afgesloten. Forza uit Haarlemmermeer is kritisch over de komst van een asielopvanglocatie in Heemstede. De partij heeft vragen gesteld aan burgemeester en wethouders. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Heemstede heeft als voorkeurslocatie een terrein bij de Krukjesbrug gekozen. Het ligt op de grens van de twee gemeenten. Forza wil weten wat deze ontwikkeling betekent voor Haarlemmermeer. De partij vraagt of er mogelijkheden zijn voor Haarlemmermeer om een bezwaar in te dienen. Heemstede zegt dat omwonenden in Krukjes uitgenodigd worden voor een informatiebijeenkomst. Deze wordt gehouden op 10 september. Het Tijdensmuseum is genomineerd voor de tentoonstellingsprijs 2026. Deze nominatie krijgt het museum voor de expositie Mannen van Michelangelo. De prijs wordt toegekend door het museumtijdschrift. In totaal zijn 10 tentoonstellingen van het afgelopen jaar genomineerd. Directeur van het Tijdensmuseum, Mark de Beijer, vertelde vol trots over de nominatie. Dat deed hij in het 105 radioprogramma Haarlem Vandaag. Het publiek kan tot 13 september stemmen op hun favoriete tentoonstelling. De winnaar wordt op 7 oktober bekendgemaakt en wint €10.000. En dan het weer nog. Wolken en zon wisselen elkaar af. Kans op af en toe een bui. Het wordt een graad of 20.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Boulevard het Veen 5 minuten oponthoud. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag, is de vertraging een half uur. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. Op de A10 Noord richting de Koentunnel, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: me.
1: Heel Haarlem, Heemstede

Soms okura, 8 gangen. Soms tempura, champagne. Soms visvim, soms Gucci. Soms kom de garçon, soms Louis. Soms dansen en soms lichtjes. Soms drankjes, soms flitsen. Soms 150 paar kicks. En soms helemaal niks. Soms New York, soms Londen, soms high en stom dronken. Soms Tokio, soms Parijs. Soms puur, soms met ijs. Soms shows, soms aandacht, soms weekend vanaf maandag. Soms allemaal chicks,

dag. Soms balen, soms huilen, soms. Soms liever niet naar buiten, soms. Soms bang zijn voor later.

kan ik zeggen dat ik heb geleefd. En dat ik meer ben vergeten dan je weet. Snap je? Stapje voor stapje, dichter bij het einde. Jij leeft je leven en ik leef de mijne. En de mijne is bijna met geen pen te beschrijven. Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen. Voorbij als HSL treinen of sneller Concordes waarschijnlijk.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft twee verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft een DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopen de Hoek en Roelvaretsveen is de vertraging een half uur. Dat komt er een ongeluk. Eén rijstrook is daar dicht. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord, richting de Koentunnel, is de vertraging 10 minuten. Op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn, van Rijnsaterwoude 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Een vermiste man van 47 is overleden aangetroffen in de duinen van Overveen. De politie heeft gisteren een zoektocht gehouden, waarna de man werd gevonden. De man werd sinds zondag rond 6 uur in de avond vermist. Hij werd voor het laatst gezien in Haarlem. Maandag werd zijn auto bij de Brouwerskolk in Overveen gevonden. Daardoor ontstond het vermoeden dat hij zich in de duinen bevond. Tijdens de zoektocht werd ook het veteranen search team ingezet. Er lijkt geen sprake van een misdrijf. De politie verzoekt mensen om de foto van de man te verwijderen. Tussen Haarlem en Amsterdam Sloterdijk reden gistermiddag geen treinen. Tussen Haarlem en Uitgeest reden geen intercities. Het stilzetten van het treinverkeer werd veroorzaakt door een ongeval. Voor strande passagiers werden bussen ingezet. Rond 2:30 middags kwam het treinverkeer weer op gang. Gisteravond is er brand uitgebroken in een woning aan de gedempte Oude Gracht in Haarlem. De brandmelding kwam rond 8:30 binnen. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Een vrouw die tijdens de brand in de woning aanwezig was, raakte gewond. De brandweer heeft haar met water gekoeld, totdat de ambulancedienst de verzorging overnam. Na behandeling in de ambulance is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. Met haar verwondingen lijkt het mee te vallen. De brand is waarschijnlijk ontstaan nadat het misging met vet in een pannetje. De gedempte Oude Gracht was tijdelijk afgesloten. Het Tijdensmuseum is genomineerd voor de tentoonstellingsprijs 2026. Deze nominatie krijgt het museum voor de expositie Mannen van Michelangelo. De prijs wordt toegekend door het museumtijdschrift. In totaal zijn 10 tentoonstellingen van het afgelopen jaar genomineerd. Directeur van het Tijdensmuseum, Mark de Beijer, vertelde vol trots over de nominatie. Dat deed hij in het 105 radioprogramma Haarlem Vandaag. Het publiek kan tot 13 september stemmen op hun favoriete tentoonstelling. De winnaar wordt op 7 oktober bekendgemaakt en wint 10.000 euro.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven voor overleg met premier Jetten en vertegenwoordigers van de chipmachinefabrikant ASML. Beide regeringsleiders willen Europa zelfstandiger maken op IT-gebied. Duitsland heeft 2 een Let en een man uit Belarus in beeld voor de verijdelde drone-aanval in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en een ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. Nederland wil beter voorbereid zijn op eventuele crisis. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan lokaal regen gaan vallen. Morgen is het bewolkt met opnieuw regen en opnieuw 21 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopen de Hoek en Roelevarensveen. Een 30 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk en Akersloot. 10 minuten oponthoud. Op de Ring van Amsterdam tussen Amsterdam Centrum en Amsterdam Slotervaart. 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: 105. Het is 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan. Want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer bewolkt met af en toe zon. Verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopen de Hoek en Roelvaartsveen is de vertraging een half uur. Dat komt door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A7 Zaanstad richting Hoorn tussen afrit Weidewormer en afrit Avenhoorn. 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knopen het Velsen en Akersloot. 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Eiko Letschert.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Een vermiste man van 47 is overleden aangetroffen in de duinen van Overveen. De politie heeft gisteren een zoektocht gehouden, waarna de man werd gevonden. De man werd sinds zondag rond 6 uur in de avond vermist. Hij werd voor het laatst gezien in Haarlem. Maandag werd zijn auto bij de Brouwerskolk in Overveen gevonden. Daardoor ontstond het vermoeden dat hij zich in de duinen bevond. Tijdens de zoektocht werd ook het veteranen search team ingezet. Er lijkt geen sprake van een misdrijf. De politie verzoekt mensen om de foto van de man te verwijderen. Forza uit Haarlemmermeer is kritisch over de komst van een asielopvanglocatie in Heemstede. De partij heeft vragen gesteld aan burgemeester en wethouders. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Heemstede heeft als voorkeurslocatie een terrein bij de Krukjesbrug gekozen. Het ligt op de grens van de twee gemeenten. Forza wil weten wat deze ontwikkeling betekent voor Haarlemmermeer. De partij vraagt of er mogelijkheden zijn voor Haarlemmermeer om een bezwaar in te dienen. Heemstede zegt dat omwonenden in Krukjes uitgenodigd worden voor een informatiebijeenkomst. Deze wordt gehouden op 10 september. Tussen Haarlem en Amsterdam Sloterdijk reden gistermiddag geen treinen. Tussen Haarlem en Uitgeest reden geen intercities. Het stilzetten van het treinverkeer werd veroorzaakt door een ongeval. Voor strandende passagiers werden bussen ingezet. Rond 2:30 middags kwam het treinverkeer weer op gang. Het Tijdensmuseum is genomineerd voor de tentoonstellingsprijs 2026. Deze nominatie krijgt het museum voor de expositie Mannen van Michelangelo. De prijs wordt toegekend door het museumtijdschrift. In totaal zijn 10 tentoonstellingen van het afgelopen jaar genomineerd. Directeur van het Tijdensmuseum, Mark de Beijer, vertelde vol trots over de nominatie. Dat deed hij in het 105 radioprogramma Haarlem Vandaag. Het publiek kan tot 13 september stemmen op hun favoriete tentoonstelling. De winnaar wordt op 7 oktober bekendgemaakt en wint 10.000 euro.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. Inwoners maken zich zorgen over de uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. En in België krijgen elektrische steps mogelijk een verplichte nummerplaat. De minister van Binnenlandse Zaken wil zo drugscriminaliteit aanpakken. In Brussel zijn verschillende schietpartijen geweest tussen drugsbendes. Die gebruiken de steps vaak. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en 21 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt de Hoek en Roelofarendsveen. Een 30 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Akersloot een kwartier vertraging. De N242 Alkmaar richting Middenmeer. Voor Noordscharwoude een 30 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Alex Warren, Fever Dream. Goed dat je luistert naar Haarlem 105. Ik ben er tot 7 uur. Om je door het nieuws heen te praten. Het is zover. Het proefpark is geweest. En we gaan straks nog eens even kijken hoe dat dan is geweest. Vorige week heb ik nog gesproken met Sjors van Wezel. Ik vroeg hem wat voor editie verwacht je? Hij zegt, nou, daar moeten we het volgende week maar eens over hebben. Ik weet niet of ik hem in de uitzending krijg, maar we gaan het er sowieso over hebben. Waar we het ook over gaan hebben is iets wat aankomende 7 september plaats gaat vinden. Misschien wel op een basisschool bij jou in de buurt. Het gaat over de mentale minuut. Eerst Leon Bridges. Dit is Light the Way.

0: Light the Way, Leon Bridges, hier op 105. Goed dat je luistert. We gaan het hebben over de mentale minuut. Want het gaat niet goed met mentale welzijn van onze kinderen op de basisschool. En er is een clubje orthopedagogen die heeft zich daar druk over gemaakt. En die gaan volgende week gaan zij alle basisscholen in Nederland uitnodigen om deel te nemen aan de mentale minuut. Dat zeg ik goed toch, Noortje?
1: Ja, dat klopt. De mentale minuut. Dat is wat we gaan doen op 7 september om 9 uur met z'n allen.
0: Op 7 september, 9 uur met zoveel mogelijk basisscholen in de regio. Dus wellicht ook wel een basisschool bij jou in de buurt. Die mentale minuut, Noortje, wat is dat precies?
1: Ja, de mentale minuut is eigenlijk een landelijke actie die wij in het leven hebben geroepen om mentaal welzijn voor kinderen op de kaart te zetten. Mm-hmm. Het is helaas nodig, vinden wij. Wij zijn, je noemde het al, een clubje orthopedagogen. Onze praktijk thuis orthopedagogen die komt op veel scholen en zien veel kinderen. En we zien gewoon uit eigen ervaring dat het mentale stuk steeds meer speelt. En wij dachten, hier moet aandacht voor komen. Heel veel scholen hebben dat gelukkig al, maar het is niet vanzelfsprekend dat er in de klas aandacht wordt besteed aan het mentaal welzijn. En we hopen hiermee eigenlijk een soort awareness te creëren, een soort gesprek te starten, een kleine kennismaking te laten gebeuren in de klas met het stukje mentale ontwikkeling. En dat is het eigenlijk.
0: Hey, en je zegt mentaal welzijn. Scholen die moeten natuurlijk al van alles. Hè? Die moeten taal, rekenen, spelling, weet ik het, dat ze allemaal moeten. Mentaal welzijn, is dat niet iets gewoon voor thuis?
1: Ja, dat is ook zeker iets voor thuis. Dus ik hoop ook dat we met dit initiatief veel ouders bereiken. Ik denk dat eigenlijk alle scholen, klassen, leerkrachten wel weten van het is belangrijk dat een kind snapt dat je hoofd met je lijf gekoppeld is. Dat je niet alleen maar kan denken, maar ook kan voelen. Dat je je emoties moet uiten en moet herkennen en kunnen benoemen. Maar ja, hoe oefen je dat nou? Hoe maak je dat nou thuis bespreekbaar? Maar ook in de klas. Ja, ook in de klas gebeuren er zoveel dingen. Zijn er prikkels, sociale structuren. Dus ik denk juist dat school een plek is waar je kennis kan maken, kan oefenen. En met dit soort zaken die ik net noem.
0: Ja. Ja, en dan zeg je van dat is voor school natuurlijk belangrijk, snap ik wel. En dan zeg je ook van dat moet op een beetje toegankelijke manier gebeuren.
1: Ja, want wat je zegt, wij in de praktijk zien ook, er zijn al zoveel dingen te doen in een klas. En er is al zoveel wat moet en er is zo weinig tijd. Dus we hopen eigenlijk dat dit initiatief, het is een bodyscan die we toesturen. Nou, het heet de mentale minuut, dat klinkt al kort. Die bodyscan is iets langer dan een minuut, maar ook kort. Mm-hmm. En door dat te doen met je klas, hopen we dat een leerkracht ontdekt, hey, ik heb een kijkje in die binnenwereld van die kinderen. Dat een leerling ontdekt, hey, dit is eigenlijk best fijn, ik word hier rustig van. En dat ervoor zorgt dat ze samen kunnen bespreken hoe kunnen we dit nu in de gewone lesweek zonder heel veel extra's te doen toch een plek geven in de routine, misschien wel na het buitenspelen een bodyscan, maar er zijn natuurlijk veel meer dingen dan een bodyscan die je kunt doen. Tuurlijk. Om je mentale vaardigheden te ontwikkelen, maar dat het verweven kan worden met de praktijk is wel dat zou een heel mooie opbrengst zijn van de mentale minuut. Als dat al bij één school verandert, dan zijn we al heel blij.
0: Ja, want inderdaad, mijn vraag is natuurlijk ook gericht op wanneer is het gelukt, deze campagne?
1: Ja, dit is de eerste keer dat we het doen. We willen het eigenlijk elk begin van het schooljaar doen vanaf nu. En ja, het is gelukt als er in een teamkamer het gesprek opgestart wordt van wat doen we eigenlijk op onze school aan mentaal welzijn? Of als een leerkracht zegt, hey, ik vind dit initiatief belangrijk en een andere leerkracht vraagt waarom? Maar ook als een leerling denkt, hey, dit vond ik eigenlijk heel fijn, juf of meester, zullen we dit vaker doen? Dan is het echt al heel erg goed gelukt.
0: Kijk. En hoe kunnen mensen zich opgeven? Want het is niet zomaar even een website waar je naartoe gaat en dan een minuutje op gaat scrollen, toch?
1: Nee, het is simpel www.dementaleminuut.nl of onze Instagram @dementaleminuut.nl. En daar vind je de website, dan geef je je naam door, je e-mail en dan sturen wij voor maandag de bodyscan toe. Maar ook met een uitleg, hoe introduceer je het en wat kan je daarna doen om het verder op te pakken als je zou willen. En dat is het.
0: Ja, want nog heel even kort hoor, want je hebt het steeds over een bodyscan. Ik denk dan meteen aan wat er bij me gebeurt op het moment dat ik op Schiphol door de douane heen moet. Dan krijg ik ook een soort van bodyscan, maar dat is niet wat je bedoelt, toch?
1: Nee, het is een hele andere bodyscan. Het is een eigenlijk een geluidsfragment waarin je door je lichaam wordt geleid. Dus het zal echt iets nieuws zijn voor sommige leerkrachten en leerlingen, maar dat is juist mooi.
0: Ja. Ja, dat alleen al is leuk, toch? Gewoon iets nieuws ontdekken en dan heb je er verdorie ook nog wat aan.
1: Precies, en dan ga je het er juist over hebben daarna. Ja. Dus
0: Nou, ik hoop op heel veel aanmeldingen, ook hier uit de regio Haarlem en omstreken natuurlijk. Noortje Meijer, thuis orthopedagoge, zei je, die de mentale minuut organiseren en faciliteren. Heel veel succes en ik ben benieuwd.
1: Ja, dankjewel Aiko voor je aandacht op deze manier.
0: Geen probleem.
1: Melden veel scholen zich aan. Top.
0: Zo is het. Dementaleminuut.nl lijkt mij de website waar we naartoe moeten. Wij gaan eerst even naar Madonna. The Power of Goodbye.

of Goodbye, Madonna hier op 105. Ja, ik hoop niet dat je nu al goodbye gaat zeggen en deze zender uit gaat zetten. Want dat lijkt me niet de bedoeling. Ik kan me best voorstellen dat je zo gaat eten. Dat is natuurlijk prima. Maar ik ben tot 7 uur bij je om je door de actualiteiten van Haarlem en omstreken te praten. Straks gaan we het nog hebben over het proefpark. Maar eerst, zo is het. Dit is Gavin DeGraw. Follow through.

0: you agree.
1: Yes, I do agree. En het is 6 uur. We gaan naar het nieuws.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Een bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hack bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzege van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien. Het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt de Hoek en Roelofarendsveen is de vertraging een half uur. Dat komt door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot. 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: Ja, tot 7 uur bij je met het laatste nieuws uit de regio. En lekkere muziek trouwens. 105. Heb ik ook. Ja, en deze draaien we bijna nooit. Maar ik vind het toch wel een van de lekkerste liedjes van Kate Bush. Dit is Army Dreamers.

Ja, het is toch, je hoort heel vaak Running Up That Hill of iets anders. Maar ja, deze hoor je niet zo vaak. Op 105, Army Dreamers, Kate Bush. Ja, het is een beetje een rustig nummer ook wel. Dus we moeten het tempo er een beetje in gaan brengen. Dat lijkt mij dan leuk. Ik ga het straks met je hebben over het proefpark. Want ik heb vorige week gebeld met organisator Sjors van Wezel. En ik vroeg hem toen van, joh, hoe zal deze editie van het proefpark de boeken ingaan? Toen zei hij, moet je me volgende week even bellen. Maar nou, het wordt lastig om hem in de uitzending te krijgen. Want volgens mij heeft hij een bierfeest of zo. Nou ja, we gaan het proberen en zo niet, dan vertel ik het gewoon. Want ik weet het stiekem natuurlijk al. Ja, en dan is er natuurlijk van alles en nog wat aan de hand. Er is een hotelgast, die heeft echt een engeltje op zijn schouder gehad. Want Hotel Bleker was zaterdagnacht op het hotel, op het moment dat de boom op het hotel viel in Bloemendaal. Ja, er is een boom gevallen. Die was helemaal volgeboekt, maar gelukkig maar was er een van de kamers waar die boom dan op viel, die was leeg omdat de hotelgast wegens privéomstandigheden eerder was vertrokken. Nou, dan heb je het toch getroffen. Meine Güte, je zal er toch in zitten, zeg. Oh, oh, oh, oh, oh. Je kunt er overigens alles over teruglezen op onze website haarlem105.nl. Dan kun je ook zien dat er een hele grote maquette van Haarlem in de koepel te zien is. Het is echt een enorm ding. Het is alsof je kijkt naar de kaart van Haarlem via Google Maps, zeg maar. En het is wel echt 4, 5 meter groot of zo. Eens even kijken of ik het kan teruglezen hoe groot het onding precies is. Maar ga naar die koepel en ga kijken, zou ik zeggen. Wij gaan ondertussen maar eens even luisteren naar Bruno Mars, On My Soul. Even een beetje dance tempo erin, jongens. Kom op. En dan gaan we zo meteen kijken hoe het proefpark is geweest. Ooh. Dit is het oetje van Bruno Mars. Dit is On My Soul op 105.

0: Raspberry Beret hier op 105. Goed dat je luistert. Ja, het is... Ik wilde even terugkijken op deze editie van Proefpark. Ja, en ja, zoals de organisator al zegt... je bent een keer aan de beurt als je iets buiten organiseert. Want het was best wel rustig. Dat is natuurlijk op zich goed nieuws voor iedereen die daar gewoon voor alle rust even een lekker hapje wilde eten. Maar het was ook nat. Het regenachtige weer namelijk zorgde ervoor dat het proefpark rustiger was dan normaal. En tijdens de eerdere edities had proefpark wel vaker last van de regen, maar nog nooit zoveel als afgelopen weekend. Dit was echt uniek, zegt Sjors van Wezel. De vele regen trok meteen in droge gras, waardoor mensen toch nog traditiegetrouw met een kleedje in het park konden zitten. Dus dat is wel relaxed. Een aantal kinderen, die wist wel raad met de plassen. Die gingen lachen en springen en rennen en die gingen genieten, terwijl hun ouders angstvallig op hun telefoon keken wanneer de volgende bui zou gaan vallen. Ja, dus het was een beetje een natte bende, maar uiteindelijk mocht hem dat natuurlijk de pret niet drukken. Dat is nog steeds hartstikke gezellig. Ga naar onze website haarlem105.nl, dan kun je ook hele mooie beelden zien, want wij waren er natuurlijk ook live bij. Er is een samenvatting van de uitzending van Proefpark 2026. Ik kan er een heel klein stukje van laten horen. Jan Gaus, die...
1: zonnetje van het 2026.
0: Ja, het was wel lekker hoor.
1: Heel veel bekende mensen.
0: Nou, gelukkig Jan.
1: Het wordt een hele leuke middag.
0: Ja, dat wel. Ook een beetje een natte middag, hè?
1: En zijn nieuwe single, Hallo.

0: Maar misschien kunnen we even naar een gesprekje.
1: Karate.
2: Oké. En is het lekker?
1: Ja.
2: Wat gebeurt er als je aan de bel trekt, André?
3: Dan maakt hij herrie.
0: Wat een goed verhaal. Als je aan de bel trekt, maakt hij herrie. Ja, en dat doet Jan Gauws natuurlijk dan makkelijk. Nee, ga vooral even naar de website haarlem105.nl. Kun je een samenvatting kijken. Als jij daar bent geweest en denkt, ja, zo regenachtig was het niet. Dat is best wel lekker zonnetje. Prima, check het even op onze website. Dit is Fleetwood Mac Big Love.

Heel goed. Feels Like Home, San Mieu hier op 105. Goed dat je luistert. Ja, vanochtend hing er rond de Brouwersvaart in de Leidse buurt. Een beetje een rooklucht.

schade meevalt. Het is een gek die dit doet, zegt hij. Ik vind het wel opmerkelijk hoor, dat er zoveel branden zijn aan de Brouwersvaart. En dat vindt de politie ook. Er wordt extra aandacht aan besteed. En wat ze precies gaan doen, willen ze niet zeggen. Wel is duidelijk dat er extra camera's hangen. Maar ja, ook dat helpt niet, zegt Fennis. Deze gek stopt alleen als hij gepakt wordt. Ik hoop dan maar dat hij snel gepakt wordt. Want het is niet de bedoeling dat al die boten daar in de fik worden gestoken. De politie die heeft de camerabeelden inmiddels veilig gesteld. En die worden door de recherche nu bekeken. En de politie kan op dit moment nog niet bevestigen of er een verdachte op de beelden staat. Of dat iemand daarop herkenbaar is. De politie zegt aan te begrijpen dat het aantal incidenten vragen oproept. En dat er onder bewoners ook zorgen zijn. We onderzoeken daarom nadrukkelijk of er een verband bestaat tussen de verschillende branden. Op dit moment kunnen we daar nog geen echte conclusies aan verbinden. Nou, we gaan het zien. Houd het in de gaten. En ik hoop dat we op een gegeven moment de dader zegt, you have me.

0: I've Got to Travel Alone, Tivayo, hier op 105. Goed dat je luistert. Echt heel goed dat je luistert. Dan zometeen om 6:30 het nieuws uit de regio. En daarna ben ik nog een half uurtje bij je terug. Met lekkere muziek ondertussen. Of onder andere. Maar goed, dat zometeen. Eerste nieuws van 6:30.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Paul Fischer. Een vermiste man van 47 is overleden aangetroffen in de duinen van Overveen. De politie heeft gisteren een zoektocht gehouden waarna de man werd gevonden. De man werd sinds zondag rond 6:00 in de avond vermist. Hij werd voor het laatst gezien in Haarlem. Maandag werd zijn auto bij de Brouwerskolk in Overveen gevonden. Daardoor ontstond het vermoeden dat hij zich in de duinen bevond. Tijdens de zoektocht werd ook het veteranen searchteam ingezet. Er lijkt geen sprake van een misdrijf. De politie verzoekt mensen om de foto van de man te verwijderen. Gisteravond is er brand uitgebroken in een woning aan de gedempte Oude Gracht in Haarlem. De brandmelding kwam rond 8:30 binnen. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Een vrouw die tijdens de brand in de woning aanwezig was, raakte gewond. De brandweer heeft haar met water gekoeld, totdat de ambulancedienst de verzorging overnam. Na behandeling in de ambulance is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht. Met haar verwondingen lijkt het mee te vallen. De brand is waarschijnlijk ontstaan nadat het misging met vet in een pannetje. De gedempte Oude Gracht was tijdelijk afgesloten. Forza uit Haarlemmermeer is kritisch over de komst van een asielopvanglocatie in Heemstede. De partij heeft vragen gesteld aan burgemeester en wethouders. Dit meldt het Haarlems Dagblad. Heemstede heeft als voorkeurslocatie een terrein bij de Krukiusbrug gekozen. Het ligt op de grens van de twee gemeenten. Forza wil weten wat deze ontwikkeling betekent voor Haarlemmermeer. De partij vraagt of er mogelijkheden zijn voor Haarlemmermeer om een bezwaar in te dienen. Heemstede zegt dat omwonenden in Krukiers uitgenodigd worden voor een informatiebijeenkomst. Deze wordt gehouden op 10 september. Het Tijdensmuseum is genomineerd voor de tentoonstellingsprijs 2026. Deze nominatie krijgt het museum voor de expositie Mannen van Michelangelo. De prijs wordt toegekend door het museumtijdschrift. In totaal zijn 10 tentoonstellingen van het afgelopen jaar genomineerd. Directeur van het Tijdensmuseum, Mark de Beijer, vertelde vol trots over de nominatie. Dat deed hij in het 105 radioprogramma Haarlem Vandaag. Het publiek kan tot 13 september stemmen op hun favoriete tentoonstelling. De winnaar wordt op 7 oktober bekendgemaakt en wint €10.000.
3: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die reist de komende weken door het hele land. Mensen kunnen er zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De Fransman Brian Coquart werd tweede en Jordi Meus uit België derde. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog een file op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen is de vertraging 20 minuten. Dat komt door een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
0: Met straks meer over de Vleeshal als restaurant of club. Je hoort het straks.

0: Blinded by the Light, Manfred Mann's Earth Band hier op 105. Ja, de Vleeshal aan de Grote Markt. Dat was afgelopen weekend een restaurant en een club. Er werd een test-event gedaan, Momentum. En de organisatoren willen kijken of het gebouw daar geschikt voor is. Laten we even luisteren naar een reportage.
1: Deze locatie schreeuwt om iets moois mee te doen. En ik denk dat ons goed gelukt is.
2: Afgelopen weekend werd de Vleeshal aan de Grote Markt omgetoverd tot restaurant en club.
1: Je komt als eerste binnen in een onwijs mooi aangeklede ruimte. Die van zichzelf natuurlijk heel veel allure hebt. Maar wij hebben geprobeerd al die aspecten nog meer naar boven te laten komen.
3: It is a lot of fun. It's a very nice building, of course. It's a beautiful place. And a nice challenge, of course. A very nice challenge for us to do also. We don't have a kitchen. Nothing is built in. So we have to find routes for water, for electricity, for everything. For the ovens, for the power.
2: Er zijn dus wel wat uitdagingen, maar daar krijgen de bezoekers helemaal niks van mee.
4: Oh, wauw. Dit is echt fantastisch. Het ziet er heel mooi uit. Met kaarslicht en dat rode lampen tegen die pilaren aan. Ja, echt heel mooi.
5: Wauw. Romantisch eigenlijk een beetje. En heel leuk en gezellig. Dus het ziet eruit als het begin van een goede avond eigenlijk.
2: Are you going to be able to deliver those meals that you want to?
3: Well, let's hope so.
2: Are you still nervous about that?
3: Well, ask me in 2 hours. But it should all be fine. Everything is ready to go.
2: En 2 uur later blijkt het dan gelukt te zijn.
6: Echt chapeau voor mijn chef. Die heeft het echt supergoed gedaan. Ja, bijna 80 man. Dat is gewoon best wel een pittige klus. Maar het is wel gelukt. En iedereen was tevreden.
1: Het wordt een soort stoelendans. Met 12 man gaan de eerste tafels bij de bar aan de kant. En wordt alles weggehaald. We hebben een half uur de tijd om het om te toveren tot nachtclub.
7: Ik heb 5 jaar lang op de Grote Markt gewoond. En het is de eerste keer dat ik wist dat hij bestond hier zo. Fenomenaal.
8: Ja, helemaal fantastisch. Het is echt een super mooie locatie. Ik ben een Haarlemmer, maar ik had geen idee dat dit hier überhaupt zit. Ja, het is een beetje Berlijnachtig. Zo voelt het een beetje, echt zo underground.
2: Kan dat nou eigenlijk wel, een club in zo'n oud gebouw?
6: Nou, dat heb je nu gezien.
2: Ja. Kan wat jou betreft.
6: Zeker weten, 100%.
2: Maar er is wel een team dat geluidstesten uitvoert.
1: Die gaat bij omringende panden en bewoners gevelmetingen doen, maar ook metingen binnen. En wij voeren ook metingen binnen uit hier in de zaal. Dus we monitoren eigenlijk de hele avond, zodat we achteraf een gedegen geluidsrapport kunnen maken. Waar dan weer een plan uit kan ontstaan van wat is er nodig om eventueel bepaalde stappen te zetten in dit pand.
2: De gemeente kijkt ook, moet het een museum worden, een restaurant, een club?
7: Nee, niet doen. We hebben genoeg musea's en we hebben genoeg restaurants hier in Haarlem. Dus een club. Vanaf nu is dit een club.
8: We hadden het er net over. We hebben eigenlijk niet zoiets in Haarlem.
2: Nee.
8: We hebben wel wat kroegjes, maar we hebben niet echt een uitgaanslocatie, club. En dan zou dit wel heel mooi bij passen, denk ik.
9: Hell yes. Ja, dit moet echt een club blijven.
10: Het zou echt wel een toevoeging zijn voor Haarlem, want we hebben niet zoveel uitgaansplekken eigenlijk.
9: Gemeente, echt. Haarlem heeft dit nodig.
2: Jullie blijven hier tot in de late uurtjes?
10: Waarschijnlijk wel, hè?
0: Waarschijnlijk wel.
7: Waarschijnlijk sluit ik de tent.
0: Zo is het. Nou, en of die tent gesloten bleef, of dat er misschien toch nog een clubje gaat komen in de Vleeshal, we gaan het allemaal merken. Je hoort het hier als eerst op Haarlem 105. Wij gaan ook, wat je ook hoort is Jelly Roll. Dit is van de film Goat, I'm Good.

De grote maquette van Haarlem is afgelopen week in de koepel geplaatst. Het is een ding van ruim 6 meter lang en meer dan 4 meter breed. En de maquette is verticaal neergezet en dat zorgt ervoor nogal wat uitdagingen. Eerst even terug in de tijd. Tijdens de Dag van de Architectuur in 2023 was de handgemaakte maquette van Haarlem voor het eerst te zien. En daarna stond hij jarenlang achter de poortjes van het gemeentekantoor aan de gedempte Oude Gracht. Want daar zou dan eerst een informatiecentrum komen. Maar dat is allemaal niet gebeurd. Ja, en toen moest hij dus een andere plek krijgen. En dat werd dan dus in de koepel. Transu, dat is de man die het onding gemaakt heeft. Die zegt, ja, het plaatsen van die maquette was doodeng. Met z'n vijven hebben ze die maquette bevestigd aan een speciaal gemaakt frame. En tijdens het plaatsen hoorden ze allemaal gekraak. Maar ja, hij is goed op zijn plek gekomen. Hij zegt, er zijn maar 10 bomen en 5 gebouwen beschadigd. Hij repareert de beschadigingen overigens zelf. En ook blijft hij elk jaar in december aanpassingen doen. Dus als er nieuwe gebouwen komen of er zijn andere stadsontwikkelingen, dan worden die toegevoegd. En rond kerst moet je maar eens heel goed kijken. Dan staat er een klein kerstboompje op de grote markt. Hij heeft wel wat hoogtevrees, Transu. Dus hij zit soms wel op 5 meter hoogte zit hij dan te werken. Maar ja, hij doet het maar gewoon. Het viel hem op dat er veel toeristen in de koepel rondlopen. Hij zegt, ik ben echt blij met deze tentoonstelling. Het is een mooie, organische vorm. En de grootste verticale maquette van Nederland. Bij de maquette worden later nog informatiezuilen geplaatst. En het is de bedoeling dat het ding in 2029 naar het stadhuis aan de Grote Markt verhuist. En ja, mocht je die maquette willen zien, dan kun je natuurlijk naar de koepel. Maar je kunt ook even kijken op onze website haarlem105.nl. Dan zie je niet alleen mooie foto's van de maquette, maar ook een filmpje, een reportage van hoe Transu die maquette heeft gebouwd. Zou ik niet nu doen. Ik zou nu nog even blijven luisteren. Want hier heb je I Wonder. Dit is Sunry James, Ryan Marciano en Sanzi Youth.

0: Goed dat je luistert naar Haarlem 105. Zometeen het nieuws van 7 uur alweer. En daarna weer heerlijke muziek hier op deze zender. Ik ben er volgende week weer. Tot dan.
1: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.
0: Zo zijn we altijd dichterbij dan ooit. Dit is Bluff. Tot volgende week.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Egg.
2: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest dus nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
1: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Dat was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Baby.

0: Dit is 105. Het is 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel en vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
2: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
1: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Maar daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is 105. Het is 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
2: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel mee te nemen in het onderzoek.
1: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
3: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
1: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de N241 Schagen richting Wochtum. Tussen de aansluiting met de A7 en Opmeer is de vertraging 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: Jelle Schmid. Ja, hele goedenavond. Je luistert naar Jelle's Jukebox met vanavond melancholie als thema.

0: yesterday when I was young.
1: Ja, dames en heren. Yesterday, when I was young. Ja, het is pijnlijk, maar waar.
2: Ja.
1: Charles, het is nu genoeg. Je bent nu geweest. Nu ben ik even aan de beurt. Dankjewel. Ja, mooi. Dames en heren, welkom bij een nieuwe uitzending van Jelle's Jukebox. Eva's microfoon mag aan, want zij is ook aanwezig vanavond.
3: Dat klopt.
1: Die was net al even aan, want jij was aan het wenen.
3: Ja, ik was zo geëmotioneerd tijdens het nummer, Jelle.
1: Dat snap ik wel. Hey, voordat je denkt dat er een soort uitvaartstemming hangt, nou, dat valt mee, maar wat ik altijd heb rond deze tijd van het jaar, de zomer is voorbij. De gezellige periode van kerst, herfst, alles komt er weer een beetje aan. Dan ga je toch een beetje terugblikken op de mooie tijden in je leven. Hè? En ook al zijn wij redelijk jong nog in vergelijking met de gemiddelde FM-luisteraar.
3: Onze beste tijd ligt eigenlijk al achter ons.
1: Ja, onze prime ligt achter ons. Nee, maar ook wij hebben natuurlijk wel mooie jeugdherinneringen. Dat je denkt, och jongens, heerlijk. En dat is natuurlijk melancholie en daar ben ik eigenlijk wel een beetje dol op. Maar daar gaan we het zo direct verder over hebben. Hoe wij daarin staan en wat dat voor jou betekent. Ja, ik denk dat het leuk is als je een nummer instuurt. Dat is altijd welkom hier natuurlijk. 06-105-105-38. Ja, en dat mag dus een nummer zijn waar je misschien met melancholie naar terugkijkt. Een nummer dat erover gaat wellicht. Of een leuke anekdote natuurlijk, hè, over een mooie
3: of
1: tijd.
3: Allebei.
1: Of allebei, of alle drie, of alles. Je mag eigenlijk alles sturen. En natte wind ook. Je mag alles naar ons opsturen.
3: Nou, doe dat maar liever niet.
1: Nee, oké, vooruit. Dat is een beetje extreem. Maar ja. 06-105-105-38 dus. And Yesterday When I Was Young krijgt een vervolg met dezelfde titel Yesterday. Toch wel bekender, denk ik.

0: Jelle, word wakker. Word wakker.
1: Je moet even uit mijn staalstoel komen, dames en heren. Dit was natuurlijk Louis Davids. Weet je nog wel, oudje? Nou,
0: vanzelfsprekend.
1: Zeker uiteraard, wie kent hem. Nou, je hebt ook in Zandvoort toevallig. Hij komt niet uit Zandvoort, maar Zandvoort heb je een groot winkelcentrum. Dat heet Louis Davids Carré.
0: Is het naar hem vernoemd?
1: Nee, naar een andere Louis Davids, denk ik. Nee, natuurlijk is hij vernoemd.
0: Ja, weet ik
1: jongen, jongen, jongen. Hey, ik heb een leuke quizvraag voor jou alvast.
0: Wow.
1: Wanneer denk je dat Louis... Nou, leuke quizvraag. In welk jaar denk je dat Louis Davids overleden is? Om even een perceptie van tijd te krijgen.
0: Oké, dit nummer komt echt, denk ik, uit... Laten we zeggen... De jaren 40.
1: Oké. Okay.
0: En hij was hier volgens mij al vrij oud. Dus laten we zeggen dat hij in 1962 is overleden.
1: Nee, hij is in 1939 overleden.
0: Nee.
1: Hij heeft de Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt. Echt waar. Serieus.
0: Maar uit welk jaar komt dit nummer dan?
1: Ja, dat is een vervolgvraag waar ik me altijd op kunnen voorbereiden. Dat ga ik zo eventjes opzoeken. Oh, je kijkt, weet je nog wel een oudje. Ik kan het even zo snel niet vinden, maar het is een heel oud nummer in ieder geval.
0: Nee, hij heeft de Tweede Wereldoorlog niet mee mogen
1: in ieder geval
0: maken.
1: Voor... 1928, hè?
0: Jezus.
1: 28, ja. Zeker.
0: Wauw, Louis.
1: Het is bijna 100 jaar oud, deze opnames. Dat is ongelooflijk.
0: Ja.
1: Zeg, Melancholie Eva, dat is ons thema vanavond. Dus echt gezellig. Alhoewel ik het wel gezellig vind. Ik heb hier een kopje thee naast met regenen net buiten. Dat vind ik toch wel weer dat ik denk, hé.
0: Sorry, ik wil heel even terug naar Louis Davids.
1: Ja, tuurlijk.
0: Hij heeft het dan over bijzondere toen al fotoalbums.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Van zo'n, hoe heet het?
1: Ja, zo'n enorm apparaat.
0: Ja, zo'n enorm apparaat. En dan moet je dat helemaal met water, moet je dat helemaal gaan zeven. Zodat...
1: Ja.
0: En dan die ogen, die zijn altijd helemaal licht. Mooi hoor.
1: Ik denk, ja, van die post-mortem foto's had je ook toen in die tijd.
0: Dat je dan al zoveel foto's had om een fotoalbum te vullen. Ik dacht dat in de 19e eeuw dus een privilege weggelegd was voor de allerrijkste.
1: Nou, ik denk dat Louis Davids een aardige knaak heeft verdiend met zijn oeuvre.
0: Ja.
1: Dat zal wel goed zitten.
0: De royalties stromen nog steeds
1: maar
0: binnen.
1: Maar je bent dus een beetje paradoxaal dit, want je bent nu ook weer aan het jeppen over iets waar we overheen zijn.
0: Okay,
1: ook een beetje melancholiek over dit onderwerp ben jij.
0: Sorry.
1: Nee, we gaan het eventjes hebben over melancholie zelf. Dus, hè. Het is een... een brede term, maar eigenlijk alles wat het een beetje omvat is natuurlijk gewoon met liefde en gemis. Vooral terugkijken naar vroeger, naar de mooie tijden.
0: Mm-hmm.
1: Herinneringen ophalen.
0: Maar hoe is het dan anders dan nostalgie?
1: Ja, dat is nostalgie is volgens mij meer echt te terugkijken. En melancholie is het missen van die tijd ook.
0: Ja, nostalgie, daar voel ik ook een gemis.
1: Maar ik denk dat het een beetje een grijs gebied is. Maar dat mag jij zo direct als sidekick even gaan opzoeken, stel ik voor. Tijdens de volgende nummers. Maar hoe kijk jij daarnaar, melancholie, Eva? Ben jij een beetje een melancholisch type?
0: Ja, ik ben wel... Ja, zeker.
1: Ja?
0: Er zijn veel dingen van vroeger die ik erg mis. En die ik graag nog een keer zou willen meemaken.
1: Daar gaan we het zo nog even over hebben. In depth, wat je allemaal mist. Maar je bent wel in ieder geval een melancholisch type.
0: Ja, denk ik wel.
1: Nou, ik denk dat je niet tegen mij kan opboksen in dat aspect.
0: Nee, ik wilde net zeggen, volgens mij ben jij wel de opperbaas daarin.
1: Ja, ik ben het ontzettend. Ik vind het een vloek of een zegen, nou allebei. Het is fijn.
0: Ja.
1: Maar oh, wat kan je erin blijven hangen soms, Eva?
0: Ja, dat weet ik ook van jou, ja.
1: Nou goed, blijven we in dit gesprekje niet meer hangen, want we hebben een bericht, hè?
0: Oh ja, dat klopt. We hebben...
1: Oh ja? Nee, hallo, dat is hartstikke belangrijk dit.
0: Zo, ik probeer even een leuke, gezellige sfeer op te hangen hier.
1: Ja.
0: Oké, want Inge... Oh. Die appt, sorry, er kwam even een melding op het scherm. Die appt, hoi Jelle en Eva, graag een nummer van Robert Long uit 1979 van het album Homo Sapiens.
1: Ja.
0: Het heet Als de zon schijnt. Ik was destijds 15 jaar en vond het prachtig en ook verdrietig. Helaas nog steeds actueel en het blijft me nog steeds de rillingen geven. Groetjes van Inge.
1: Hoe heet dat album?
0: Homo Sapiens.
1: En welk was het thema vandaag?
0: Melancholie.
1: Weet je nog dat er een bepaalde pop-up voorstelling ooit ergens...
0: Ja, dat weet ik nog
1: wel. Of is dat geen terrein om het over te hebben?
0: Het was een hele mooie voorstelling.
1: Hoe heette die?
0: Homo Melancholicus.
1: Nou, precies. Daarom dacht ik opeens. Ja. Dat was een soort theatervoorstelling dat iedereen een pan op zijn hoofd zet.
0: Nee,
1: of
0: een lampenkap.
1: Een lampenkap.
0: Ja, dat was lekker. Dat was frivol.
1: Ludiek.
0: Ludiek en frivol was dat.
1: Ja. Maar daar gaan we niet te lang in blijven hangen. We gaan
0: dat was echt heel leuk.
1: Het verzoekje van Inge draaien. Daar gaan we het uitgebreid over verder hebben. Robert Long dus, hè, Als de zon schijnt. Nou Inge, hopelijk voor jou duurt dat nog even.

0: Ja, Eva, ik zit jou net te vragen tijdens door. Weet je eigenlijk wie dit is?
1: Ja.
0: Bekende, vriend van de show. Nou, dat zei ik daarna, pas. Maar ja. Jij raadde een aantal namen. Dat ik denk, nou, dat is toch een compliment voor deze beste man. Want je noemde wereldartiesten op. Dit was onze eigen David Blinko, hè? Vriend van de show, dames en heren. Vooral van mijn andere programma 105 Sessions. Het is een icoon uit de regio ondertussen. En hij heeft ook dit soort muziek. Dus ik ken hem vooral van zijn disco-achtige muziek. Maar die man is van alle markets thuis.
1: Alles. Hij kan sentimenteel doen, maar hij kan ook de meest groovy, funky beats.
0: Uithalen. Hij kan alles.
1: Dat hij is, kan echt alles.
0: Ja, lekker zeker.
1: Ja.
0: Eva.
1: Ja.
0: Onder leiding van dit vreselijk melancholische nummer gaan we eventjes praten.
1: Oké, vertel.
0: We gaan praten. Melancholie hadden we het net over gehad. We zijn allebei wel homo-melancholicus, zullen we maar zeggen. Zonder lampenkap.
1: Oké.
0: Wij zijn allebei melancholisch.
1: Ja.
0: Waar denk je dan aan? Wat zijn momenten waar je echt heel erg naar verlangt weer van vroeger? Zijn er bepaalde voorbeelden of bepaalde settings of sferen?
1: Nou ja, kerst en oud en nieuw in mijn oude kinderhuis waar ik ben opgegroeid.
0: Kinderthuis?
1: Kinderthuis, nee, het huis waar ik kind was.
0: Ja.
1: Dat is wel een hele melancholische terugblik. Maar ook onze oude zomervakanties in Spanje op de camping waar we vaker zijn geweest. Die waren ook wel heel erg fijn en leuk. En die mis ik ook wel erg.
0: Oh.
1: En jij, Jelle?
0: Nou, ik heb kerst en oud en nieuw niet zo, maar Sinterklaas en kerst

0: 70 en 80 verzamel-cd's had. Weet je, een verzamel-cd, gewoon een compilatie van allemaal artiesten uit de jaren 70. En dan ging ik in mijn blootje dansen in de huiskamer. Dat is ook een leuke herinnering. Maar dat soort dingen, gewoon lekker die muziek aan. En ik kende het allemaal niet. Wat voor vreselijk foute muziek het ook was. Dat vond ik allemaal geweldig.
1: Ja.
0: Dat zijn ook van die herinneringen. En ik had daar laatst toevallig een playlist op Spotify van gemaakt. Van al die oude nummers die ik nog kan herinneren uit die cd's. Want die cd's zijn volgens mij weg ondertussen al 10 jaar.
1: Oh.
0: En een van die nummers, het is echt een vreselijk nummer, al zeg ik het zelf. Maar het is wel, vroeger vond ik het een banger. En het blijft me vooral heel erg bij, hè. Die jaren 70 cd's. Dus mam, als je deze hoort, misschien weet je ook nog wel dat hij op een van die ontzettend leuke cd's stond. De band Dawn, die heb je eigenlijk, ken je voor de rest van niks. Ik denk niet eens dat jij het nummer kent.
1: Ik heb hier echt nog nooit van gehoord.
0: Tie a yellow ribbon around the old oak tree. Zegt dat jou wat?
1: Nee.
0: Kort en bondig? Nou, we gaan naar luisteren, stel ik voor.

0: Je hoorde de band Ambrosia, Holding On To Yesterday, geproduceerd door Eva.
1: Alan Parsons.
0: Alan Parsons, uiteraard. Ja, zeker weten.
1: Goed nummer.
0: Hier op Haarlem 105 hoorde je dat natuurlijk. Hè? We gaan even door.
2: Jelle's jarige.
0: Zo. En dat clowneske muziekje uit. En dan gaan we even naar echte muziek luisteren. Funky Master heet het liedje. Zo. Goedemorgen. Eva, we gaan het eens even over iemand hebben. En dat is interessant, want normaal draai ik altijd een nummer van de artiest die jarig is. Uiteraard, logisch.
1: Ja.
0: En nu gaan we een nummer draaien van de band waar hij nauw bij betrokken was. Hij werd zelfs wel het vijfde lid van de band genoemd. Namelijk The Beatles.
1: Ah.
0: Weet jij over wie ik het dan heb, Eva? Het vijfde lied. Nee, het vijfde lid van
1: ik
0: The
1: weet,
0: Beatles.
1: Ik weet... Zeg maar, oh, ik kom gewoon niet op zijn naam.
0: Ja, ik weet wel dat de Haarlemse journalist en schrijver John Schol en Paul Onkenhout, die hebben allebei een boek geschreven, De Vijfde Beatle, waarnaar ze op zoek gaan naar wie de vijfde Beatle zou kunnen zijn. Gaan ze allemaal mensen voorleggen, het hele boek.
1: Ja.
0: Maar dit is toch echt wel een beetje de officieuze vijfde Beatle eigenlijk.
1: Oké. Okay.
0: Nou, ik heb het over iemand die sowieso niet uit Engeland kwam ten eerste. Dus hij kwam helemaal niet uit de buurt. En hij is zwart in tegenstelling tot de Beatles. Ik heb het over Billy Preston, Eva.
1: Oh, dat is ja, totaal niet verwacht. Nee, ik dacht dat het over iemand anders ging.
0: Nou, dan ga ik je even uitleggen waarom dit de vijfde Beatle eigenlijk was. Hij was een van de weinige muzikanten die zo nauw met de Beatles samenwerkte dat hij zelfs op meerdere officiële Beatles-plaatsen wordt vermeld. Op meerdere records.
1: Mm.
0: Serieus. Dat was eigenlijk voor geen enkele andere artiest weggelegd, die eer. Nou, 2 september uiteraard jaren, in 1946 is hij geboren in Houston, Texas. Als een wonderkind wordt hij omschreven. Op 3-jarige leeftijd speelde hij al piano. En als tiener stond hij op het podium met grote artiesten. Waarvan ik niet kon vinden wie.
1: Oh, oké, grote artiesten.
0: Ja, nou ja, als je 10 bent, is iedereen groot. Dus wat dat betreft, niet met Roel van Velsen in ieder geval. Hij speelde als jonge muzikant.
1: Om meerdere redenen.
0: Nou, hij speelde als jonge muzikant onder andere met Little Richard, Sam Cooke. Hè, helden uit de jaren 50 een beetje, die era. Via Little Richard leerde hij ook de jonge Beatles kennen. De beroemde ontmoeting tussen de Beatles en meneer Preston. Die kwam in 1962 toen hij met Little Richard in Hamburg speelde.
1: Okay.
0: En toen kwam daarna bij de Beatles blijkbaar ook.
1: Gezellig.
0: Ja, zeker weten. En jaren later kwamen ze elkaar opnieuw tegen tijdens de opnames van Let It Be. Hè, een van de 2 laatste albums van de Beatles.
1: Uh-huh.
0: En ze zaten toen meer in de spanningen. George Harrison nodigde Preston uit om mee te spelen. In de hoop dat zijn sfeer, of dat zijn aanwezigheid, de sfeer een beetje zou
1: bedaren. Ja, het was niet gezellig destijds.
0: Nee, dat klopt inderdaad. Dus door George Harrison komt het eigenlijk. Zijn elektrische piano werd een heel groot onderdeel van de sound van de Let It Be sessies. Dus het laatste album. Je hoort hem onder andere op Get Back, wat ik zou dat gaan draaien. Maar ook gewoon heel veel nummers van dat album. Piano geïnspireerd, ja, dat is eigenlijk zijn werk. Het vind ik ook wel leuk dat hij dus op dat nummer van Get Back dus inderdaad wordt gecredit als The Beatles en, Billy Preston.
1: Oké. Okay.
0: Zeker weten.
1: Oké. Okay.
0: Zeker weten. Hij werkte daarna ook nog samen met The Rolling Stones. Wat dacht je daarvan?
1: De grote rivaal.
0: Zeker, het is een beetje, ja, die was niet loyaal in ieder geval.
1: Nee.
0: Toetsenist, songwriter onder andere. Ja, songwriter hadden de Beatles niet nodig, denk ik.
1: Nee.
0: Ja, wat zullen we zeggen? Solo-artiest kennen we denk ik allemaal wel. Nothing from nothing.
1: Oh, dat is echt een banger.
0: Ja, precies, die had ik eigenlijk ook wel kunnen draaien trouwens.
1: Oh.
0: Zal ik die nog even draaien? Was dat leuker?
1: Nou, ik vind het wel
0: eigenlijk.
1: Kijken.
0: Lul even wat vol.
1: Nou, het is een heel leuk liedje. Wordt ook gebruikt in een van de laatste scènes van... The White Lotus op HBO. Het is echt? Het gaat echt heel hard, volgens mij, van seizoen 3. En het is echt serieus een heel goed nummer. En jullie gaan het enorm leuk vinden.
0: Ja, precies. Nou, ik ga het nog niet draaien, want ik wil echt nog niet uitpraten. Maar ik heb hem wel vast klaarstaan. Dat is het halve werk, hè, Eva?
1: Ja!
0: Zomaar zeggen. Nog een paar leuke, bijzondere feitjes. Nou, zal ik eens even kijken wat ik dan heb. Don't Let Me Down speelt hij ook op, bijvoorbeeld van de Beatles.
1: Oh, wat speelt hij daar? Of
0: hetzelfde.
1: Van alles?
0: Ja, het toetsen, denk ik.
1: Oh, okay.
0: Ik denk dat het niet heel prominent aanwezig is, maar hij speelt het wel.
1: Wow.
0: My Sweet Lord van George Harrison speelt hij mee.
1: Even. Oh, wauw.
0: Zeker weten. Nou, dat was het eigenlijk een beetje. En tijdens die sessies leek het erop alsof hij een beetje de band aan elkaar lijmde. Maar uiteindelijk was het natuurlijk...
1: Een verloren...
0: Het is relatietherapie. Op een gegeven moment, het lijmt het tijdelijk, maar het is een soort pritstift, Eva. Op een gegeven moment. Het is een pakketje zo met een dun laagje chroom. Zoals Henk Westbroek ooit mooi zei.
1: Wauw, dat vind ik echt heel poëtisch van je.
0: Ja, dankjewel. Goed, dus niet Get Back van de Beatles, maar Last Minute Change. Dat is ook de sfeer, hè, van live radio. We gaan Nothing From Nothing luisteren van Billy Preston. Overigens ook nog interessant om te vertellen. Heb ik helemaal niet gezegd. Dat is wel interessant, denk ik. Hij is al lang dood, Eva.
1: Ja,
0: hij is al 20 jaar overleden zelfs. Hij is maar 59 geworden.
1: Dat is fijn, joh.
0: Ja, hij is op 6 juni 2006 is hij overleden in Scottsdale, Arizona. Maar goed, 20 jaar later wordt de muziek ook nog gedraaid. En dat merk je hier op 105. Nothing From Nothing.

0: ja. We hebben hier de doos tissues even aangebroken in de studio. Foto van vroeger. Ja. Aangevraagd door Anita Maxwin. Dank je wel voor je verzoekje. Ja, dat is heel erg fijn. Ik vind het ook al, ja, het is wel een beetje een guilty pleasure voor mij.
1: Ja, nou, ik zou het wel echt een pathetisch nummer noemen, dit.
0: Ik vind het heerlijk.
1: Ja, dat weet ik.
0: Hier kan je echt eventjes je longen uit je lijf schreeuwen op de fiets. Hè? Als je dit mee
1: op de fiets? Doe je dat vaak?
0: Nou, als dit nummer opkomt, hè, dan is het even wenen, is het dan is het even huilen. Nee. Ja.
1: Denk zeg je aan even jouw foto's van vroeger?
0: Nou, zeker.
1: En heb ik nog een.
0: Nou, dat is een untapped resource, maar daar heb ik het een andere keer wel over.
1: Of straks?
0: Goed. Eva. Know your place, hè? Dan kan je microfoon altijd uitzetten.
1: Oh, sorry.
0: Nee, dat ga ik niet doen, want we hebben een bericht. Al 20 minuten. Sorry voor de lange wacht, maar we hadden nou net zo'n strak schema. Maar nu hebben we alle tijd.
1: Ja, dat klopt. Want dus? Winfried die heeft ons een berichtje gestuurd. Hij zegt namelijk, ha Jelle en Eva, leuk thema. Ook het nummer, weet je nog wel oudje? Kan je zo langzaam ook op mij betrekken?
0: Ja.
1: Ideetje? Nou. Je ne me quitte pas van J. Brel.
0: J. Brel.
1: Ja, J. Brel.
0: J. Brel. Ja, nee, dat is een mooie inderdaad.
1: Lekker sentimenteel en ook melancholisch. Succes met jullie programma. Nou, dankjewel, Winfried.
0: Komt helemaal goed. Hier is hij hoor.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Eva, dit is jouw guilty pleasure, vertel je me net. Ja. Is dit nog een guilty pleasure? Dit is wel gewoon een iconisch nummer, toch?
1: Ik vind echt, ik ben hier ook, zeg maar, ik heb er ook nostalgische gevoelens over. Omdat ik dit altijd op zo'n verzamel-cd in mijn ouders auto luisterde.
0: Je kwam ook bij slagerij J. van de Ven.
1: Ja, ik ook.
0: Zoethout voor een cent kocht jij nog.
1: Ja, en mijn klomp, die was een bootje of zo.
0: Ja, nou, dat was mijn guilty pleasure. Dat was een foto van vroeger op de Nijs. Sorry. Nee, dat is een ander nummer. Maar toen was een klomp ook al een bootje. Nou, dat is mijn guilty pleasure. Ja. Heerlijk.
1: Ja.
0: Zeg Eva, we gaan nu naar een heel bijzonder nummer luisteren. Ik weet eigenlijk niet of dat ooit op de radio gedraaid is ooit.
1: Nee,
0: dat is niet echt
1: nou,
0: een
1: misschien Leo Blokhuis had het er laatst over.
0: Ja, maar niet over de film soundtrack van een film, toch?
1: Ja, dat ene nummer waar hij het over had, was wel van een film.
0: Oké. Okay.
1: Dat was volgens mij
0: zelf. Kom maar even.
1: Ja, sorry. Hè? We gaan een nummer luisteren uit een van mijn favoriete kinderfilms van vroeger. Mede omdat hij zo'n fantastische soundtrack heeft.
0: Oh.
1: Ja, onze Ben Folds, zo heet hij. Die heeft een prachtige soundtrack samen met andere mensen. Maar zijn nummers zijn wel de beste die hij heeft geschreven voor deze film. Over The Hedge.
0: Ja.
1: Ja, leuke film. Ik zou hem zeker kijken. En vooral naar de soundtrack luisteren, want die is echt episch.
0: En het nummer wat we nu gaan luisteren is?
1: Stil van Ben Folds.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
1: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst er natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
0: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
2: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
0: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noah Lin van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klossen. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Jelle Schmid.
4: Ja, goedenavond. Je luistert nog steeds naar Jelle's Jukebox. En ik zou je al willen adviseren om te blijven doen. Ja, en waarom vraag je af? Nou, er komt lekkere muziek aan. Er komen leuke rubriekjes aan. Kortom, een lekker uurtje radio nog.

0: te gek. Te gek, te gek.
1: Nee. Ja, dat hoort dus bij het nummer.
2: Echt?
1: Het is van hetzelfde album. Ja, het album Band on the Run, zoals je hoort ook. Ja. Het begint met Band on the Run en het sluit af met 1985. Dus het is eigenlijk een soort, je kan het ja, omdraaien en dan gaat het weer verder. Leuk, hè?
2: Oh.
1: Dames en heren, welkom bij het tweede uurtje van Jelle's Jukebox. Met vandaag hadden we net het thema melancholie. Hè? Ja, we hebben het hele uurtje tranentrekkers gedraaid eigenlijk. Nou, dat was de samenvatting van de uur 1, denk ik.
2: Nou, niet alleen maar tranentrekkers, ook wel bangers die ons doen denken aan vroeger.
1: Dat klopt. En het leuke is, daar zijn we eigenlijk nog steeds naar op zoek. Hè? Je mag alles aanvragen, dat is nou zo eenmaal bij de Jukebox. Maar we zouden het heel leuk vinden als je een nummer aanvraagt waar je misschien, dat je misschien aan vroeger, aan leuke tijden doet denken. Of een nummer dat over melancholie gaat. Of nou, een beetje die sferen, hè? Daar bevinden we ons gewoon in vanavond.
2: En we vinden het nog leuker als je een verhaaltje erbij achterlaat. Dus als je een nummer aanvraagt. Ja. En je zegt van, oh nou, dit vond ik zo'n leuk nummer vanwege dit of vanwege dat. Of doen we denken aan dit of aan deze persoon. Laat ons weten, want wij zijn hyper nieuwsgierig.
1: Dat vind ik ook. Wat ik opvalt, ik zit even in die tracklist van het album Band on the Run van uit 1973 van Wings en Paul McCartney te kijken. Band on the Run, Jet, Bluebird, Mrs. Vanderbilt, Let Me Roll It, 1985. Wat, er staan alleen maar bangers op het album.
2: Ja,
1: fenomenaal. Moet ik even op vinyl scoren misschien een keertje.
2: Ja.
1: Wat een goeie. Goed. We gaan even verder, denk ik. Dit uur hoor je trouwens van alles. Hè? Wat dacht je van de 105 nieuwsquiz? Maar dit keer in historische sferen even.
2: Ah.
1: Jij gaat hem vandaag doen.
2: Ja, ik ben wel een beetje zenuwachtig, Jelle.
1: Nou, dat hoeft allemaal niet, want het zijn makkelijke vragen. Ik heb het gewoon lekker eventjes. Ze zijn de historie ingestoken van Haarlem onder andere. Historie bedoel ik ongeveer 10 jaar geleden.
2: Ja.
1: Of, nee, wat is het? 20 tot 10 jaar geleden.
2: Dus dingen die ik nog op zich zou kunnen herinneren.
1: Een tijdsframe, een beetje onze jeugd. Dus 2008 tot 2015 heb ik gedaan ongeveer. Dat we allebei wel. Ik heb wat leuke vragen.
2: Maar jij was 8 in 2008 en ik was 4 in 2008. Dat is wel een verschilletje.
1: Nou, misschien berouwt het je wel, je weet het niet.
2: Ja.
1: Verder, twee van jouw LP. Hè. We gaan weer even een albumpje behandelen van een van de luisteraars. En daar ben ik heel erg blij mee. Want het is een lekker album. En we gaan het ook eventjes over andere nostalgische dingen hebben in Eva's expertise straks.
2: Ja!
1: Kortom, we hebben genoeg te doen. Dus laten we verder gaan met de muziek. En dit is ook een pareltje wat ik eigenlijk laatst in de auto toevallig heb ontdekt. Eva, samen met jou. Of in ieder geval, jij kende het al.
2: Mm-hmm.
1: Ik ken het door jou in de auto. Van Jefferson Starship.
2: Ja.
1: De vervolg van Jefferson Airplane.
2: Ja.
1: Het klonk een beetje als hard, toch?
2: Ja.
1: Vond jij? We gaan naar luisteren. Love Too Good, Jefferson Starship.

0: vind het een gezellig lied. Eva.
1: Ik ook.
0: Leuk. Je merkt wel echt een beetje dat het beginnende, dat hij nog niet helemaal wist welke kant je op moest. Dit is van het eerste soloalbum. Nee, trouwens niet het eerste, maar het eerste soloalbum van Paul Simon na de break met Garfunkel.
1: Oh.
0: Leuk, hè?
1: Die twee kleine...
0: Die rockers.
1: Die twee kleine rockers.
0: Ja.
1: Dat is niet wat ik wilde zeggen, maar...
0: Oké. Okay. Nou, in ieder geval, we gaan gewoon even verder. We hebben een ander rubriekje klaarstaan. Ik zou daar ondertussen binnenkort een leuke jingle voor hebben. Maar die heb ik nog steeds. Ik zit met smart te wachten. Maar dat kunnen we zelf wel eventjes opvullen, stel ik voor. Want we gaan luisteren naar... Twee van jouw LP.
1: Ik vind het lichtelijk kermis.
0: Vond je dat gaaf?
1: Ja, ik vond het wel gaaf.
0: Alweer een winnaar.
1: Daar gaan we nog een keer.
0: Die was echt goed, vond ik.
1: Jij was goed.
0: Ja, nou goed. nee, daar gaan we niet naar luisteren. Twee van jouw LP dus. Elke week vraag ik aan een luisteraar. Hey, goh, wat is nou jouw favoriete album? Of één van je favoriete albums in ieder geval. Dit keer heeft René gereageerd. Dat is heel erg leuk. En dat is toch ongelooflijk. Ik moet zeggen, ik doe niet aan vriendjespolitiek. Ik doe niet aan dingen uitkiezen die mij gunstig liggen. Maar als je soms een antwoord ziet, denk je, ja, ik ga deze wel even eerst doen dan deze. Want dit is een lekker album. Underrated album.
1: Oké.
0: Ik heb het over het album Communiqué van...
1: Dire Straits.
0: Dire Straits, heel goed. 1979, het tweede album van Dire Straits. 1 jaar daarvoor, 78, lijkt me logisch. Er kwam een debuut uit. Dus eigenlijk een jaar na de oprichting of na een debuut is dit album uitgekomen. Mark Knopfler had met dat eerste album een heel erg eigen geluid neergezet. Heel uniek gitaarspel. Hè? Eigenlijk herken je zijn gitaarspel meteen. Ja. Heel raar, maar wel heel mooi.
1: Ja, mijn vader heeft het ooit heel mooi omschreven, zijn gitaarspel. Ik zei altijd van, Mark Knopfler is zo'n type gast die... Zeg maar, je zou hem gewoon tegen kunnen komen op straat en niemand zou eigenlijk echt weten wie hij is.
0: Ja.
1: Mijn vader zei van, ja, dat was gewoon... Zeg maar, hij is geen stoere rockster. Hij is gewoon zo'n kind dat 13 jaar was en een hele avond zat te pielen op zijn gitaar.
0: Ja, in de auto zei hij, die ontzettende gitaar, echt zo'n gitaarnerd.
1: Ja, gewoon de hele dag alleen maar met die gitaar bezig waarschijnlijk. Niks, seks, drugs, rock and roll.
0: Nee. Gitaar in...
1: Gitaar. In zijn haren. Maar nu niet meer.
0: Nou goed, we gaan even verder als je het niet erg vindt.
1: Ja, sorry.
0: Communiqué wordt het geluid verder uitgewerkt dan het debuut natuurlijk. Hè, maar het album is over het algemeen wel een stuk rustiger dan het debuut. En ook wat minder hitgericht. Hè. Daar heb je natuurlijk Sultans of Swing en Down to the Waterline. En wat heb je nog meer op het eerste album staan? Water of Love.
1: Mijn favoriet.
0: Ja, dat is ook heel mooi. Maar dit is wat minder hitgericht, maar wel, eigenlijk misschien wel mooier zelfs nog dit album, vind ik. Ik ga twee nummers voor je draaien. Niet de titeltrack, Communiqué, die ook redelijk populair is. Nee, de twee bekendste nummers van het album denk ik wel. We beginnen zo direct met Once Upon a Time in the West. En daarna gaan we naar Lady Rider.
1: Wauw.
0: Eva. Lady Rider was de grootste single van het album. Bereikt onder andere de hitlijsten van het Verenigd Koninkrijk. De nummer 1 daar. Dat is eigenlijk de enige echte hit van het album geweest. Pardon. Even kijken, wat heb ik nog meer over dit album te zeggen? Nou, het was een verwachting een beetje dat het een eendagsvlieg zou worden, Dire Straits. Ik snap niet waarom, als je dat eerste album hoort. Maar dat dachten ze een beetje, hè, zoveel als de rockband. Maar met dit album hebben ze toch echt wel het tegendeel bewezen. En sommige, vooral de fans, de diehard fans, hè, zullen we maar zeggen, zoals ik. Die zijn erover eens dat dit misschien nog wel een beter album is zelfs. Maar wel een stuk minder bekend. Goed, laten we maar gewoon gaan luisteren. Hè. Het album begint al sterk met Once Upon a Time in the West. En ja, je denkt meteen aan het Wilde Westen. Maar dit is dus een leuke grap, want... Once Upon a Time in the West gaat dus over een beetje jaren 70 Engeland problemen.
1: Aha. Leuk.

ja, Once Upon a Time in the West, Dire Straits hoorde je dus. De opener van het album Communiqué. We gaan snel door naar het volgende nummer van het album. Wat wel de grote hit van het album wordt genoemd. Ook wel de officieuze opvolger van... ja, Eva. Dan ben ik dan blank ik. Het bekendste, Sultans of Swing natuurlijk. Waar heb ik het nou over? Sultans of Swing, hè. Het wordt een beetje genoemd als de opvolger van Sultans of Swing. Ja, het is toch wel anders. Minder goed misschien wel, maar ijzersterk hoor. Lady Rider.

0: Ja, ja, dat is lekker, hè? Die echte virtuose gitaarnerd. Ja. Waar jouw vader het zoveel over heeft gehad. Ja, ja, ja, lekker. Want Lady Rider. En dat was dus ook 2 van jouw LP. René, dankjewel voor je verzoekje. Dat is heel erg leuk. Wil je nou ook een LP aandienen? Nou, dat kan gewoon via onze, ja, ons nummer. 0600 505 38. Dan zorg ik ervoor dat ik hem op de stapel gooi. Nou.
1: Yay.
0: Eva, het is tijd om te quizzen.
1: Spannend.
0: We gaan elke week doen we tegenwoordig weer de 105 nieuwsquiz. Maar ik dacht, we zijn nu in een beetje in dat melancholische thema vandaag. Laten we een soort historisch quizje doen. Deze telt ook niet mee voor de score, wil ik even zeggen. Ik ga wel bijhouden, maar ja, deze is wat makkelijker dan normaal. Dus ik denk dat jij niet... Nee, we gaan je niet op de ranglijst zetten, want dan sta je makkelijk bovenaan, vrees ik.
1: Oké, nou we gaan
0: jammer,
1: het zien.
0: Tenzij je het heel matig doet, dan zet ik je er wel op.
1: Oké, nou dankjewel voor het vertrouwen.
0: Nee, het is een beetje. Het zijn 10 vragen, zoals bij de normale nieuwsquiz. Het is een beetje dingen door elkaar. Historische internetgebeurtenissen of dingen die we vroeger hadden. Gemixt met een beetje Haarlemse dingetjes uit die tijd.
1: Ja.
0: En de periode is ongeveer 2009 tot 2015.
1: Oké.
0: Okay. Nou, zo simpel is het.
1: We gaan het zien.
0: Ik ga de tel proberen bij te houden, maar daar ben ik heel slecht in als ik ook halverwege nog moet gaan typen.
1: Moet ik het doen?
0: Nee, dan ga je sjoemelen.
1: Ja, dat klopt.
0: Nee, dat ga je, ik doe het lekker zo.
1: Oké.
0: Goed, vraag 1.
1: Oké,
0: okay,
1: spannend.
0: Het was een treurige dag voor voetballiefhebbers in Haarlem, want op 25 januari 2010 werd er een Haarlemse voetbalclub failliet verklaard. Welke voetbalclub? Ik kan je altijd, dat is ook nog leuk, als je het te moeilijk vindt, dat maakt het wel helemaal makkelijk, kan ik je een multiple choice, een A/B geven.
1: Heet dat niet gewoon FC Haarlem of zo?
0: Nee. Is dat je antwoord?
1: Haarlem FC?
0: Ja, maar ik wilde je dus een poging geven, dat zeg ik net.
1: Oh, sorry.
0: Maar nee, je hebt nu al fout
1: antwoord.
0: Nee. Oké, was dat de Koninklijke HFC?
1: Okay.
0: Of HFC Haarlem?
1: A.
0: Koninklijke HFC?
1: Nee, trouwens HFC Haarlem. Sorry.
0: HFC Haarlem.
1: Koninklijke HFC bestaat namelijk nog.
0: Heel goed. De oudste voetbalvereniging van Nederland is dat zelfs. Die bestaat nog, inderdaad. Die zit daar op begin
1: Guido Lalkens.
0: Ja, inderdaad.
1: Die was er aanwezig.
0: Ja, inderdaad. En HFC Haarlem zat tot 2010 inderdaad aan de Jan Gijzenkade in Haarlem-Noord. Maar het stadion staat er overigens nog steeds. Een paar tribunes.
1: Ja, het staat daar bij die DK, toch?
0: Dat klopt, bij de Planetenlaan. Ja. Heel goed. Ja. Hey, vraag 2. In 2011 werd het centrum van Haarlem een compleet nieuw feestelijk gebied. Of gebied feestelijk geopend, moet ik zeggen. Zo feestelijk is het daar namelijk niet. Winkels, horeca, bioscoop. Nou, hoe heet dat gebied?
1: De Raaks.
0: De Raaks, ja. Dat bedoel ik. Het is een niveautje een beetje, hè. De Grote Markt in Haarlem verandert elk jaar weer in een grote doldwaze aso-bende met kermis erbij. Hoe heet die enorme lange stang die ronddraait?
1: De booster.
0: De booster, wilde ik nog zeggen, waar ik absoluut niet in durf. Ik vind jou een type die er wel eens een keertje is in geweest.
1: Ik ben er volgens mij een keer in geweest, maar dat is een hele vage herinnering.
0: Dat?
1: Ja, een hele vage herinnering. Ik denk dat ik oud was voor de helft of zo.
0: Ja, het lijkt me vreselijk. Kan je ook niet meer herinneren of het eng was? Of dat het,
1: nee, ik kan me alleen. Ik weet niet eens 100% zeker of ik er nou wel in ben geweest of niet. En het is niet eens zo heel lang geleden.
0: Oké, nou bijzonder.
1: Breinschade.
0: Ja, ik wou net zeggen, dat klinkt goed. Nou Eva, dit is wel heel makkelijk, hè. Voor Facebook echt groot werd, had Nederland natuurlijk een ander social media platform.
1: Mm-hmm. Hives.
0: Hives, maar dat is niet de vraag nog.
1: Oké.
0: Dat je gevoeld, dat was wel heel makkelijk geweest.
1: Ja.
0: Je kon met vrienden een openbaar bericht achterlaten, gewoon een berichtje. Ja. Hoe noemden we zo'n bericht?
1: Een por.
0: Nee, dat had je ook. Heel goed. Dat is ook iets op Hives. Maar dat,
1: ik heb nooit op Hives gezeten.
0: Ja, oké. Okay. Maar dat is wel een bekende term. Nee?
1: Nee, ik weet het niet.
0: Een krabbel.
1: Eva. Oh, ik wilde daarna nog pingen of zo zeggen.
0: Nee. Ping stond ook tussen de antwoorden, maar ik dacht, ik laat het even bij dit. 2 van de 4 tot nu toe.
1: Uh-huh.
0: 50-50. Vraag 5. We zijn dan op de helft bijna. In 2010 verscheen er een nieuw programma op de Nederlandse televisie, waarin onbekende zangers en zangeressen auditie deden, terwijl de jury,
1: ja, ja,
0: 4 juryleden zaten.
1: Ja.
0: Hoe heet dat programma, Eva?
1: Idols? Of The Voice of Holland?
0: Ze zaten met de rug gekeerd.
1: Oh, dan was het The Voice of Holland.
0: Heel goed. 2010, hè? Weet je nog wie de eerste winnaar is, Eva? Dat is de vraag eigenlijk.
1: Oh. De eerste winnaar.
0: Oké, ik zal je een meer keuze geven.
1: Ja, graag.
0: Iris Kroes.
1: Oké.
0: Of Ben Saunders.
1: Ik denk B.
0: Ja, heel goed. Ken je die niet?
1: Ik ken hem bij naam, maar ik dacht misschien was dat later.
0: Nee, dat was de allereerste winnaar van The Voice. Oh. Even. Iris Kroes was die vrouw op die harp. Die dikke harpiste werd ze ook wel genoemd. Yeah. Nee, die is een beetje in de vergetelheid geraakt. Nou, dat heb je goed inderdaad. Dan heb je 3 van de 5. Nu.
1: Nee, 5 heb ik er goed. Ik heb het zelf bijgehouden.
0: Ja, precies. Maar we hebben 5 vragen pas gehad. Dus je hebt er 3 goed.
1: Nee, ik heb er niet 3 goed.
0: Ik heb er wel... Hey, ja, ik ga je niet...
1: Ik heb er toch eentje maar fout gehad?
0: Nee, je hebt er niet eentje fout. Zal ik even teruggaan?
1: Ja.
0: Heb je er überhaupt eentje fout?
1: Ja.
0: Ja, Hives?
1: Ja. Dat was de enige.
0: Fout, maar... Oh, ja. Nou, prima.
1: En volgens mij hebben we er 6 gehad. Dus nee. Heb ik 5 goed.
0: Nou, het is zo irritant, ik zie toch zelf de vragen. Je zit wat irritant doen. Hou maar even om, want ik zet je microfoon dicht. Okay, zo. Eva, daar kan je ook niet antwoorden. Is het automatisch fout? In 2010 werd Nederland overspoeld door een groep Haagse jongeren die op vakantie waren op het Griekse eiland Kreta.
1: Okay.
0: De serie werd een enorme culthit. En hoe heette dit programma?
1: Wacht. Wat was de vraag? Het begin van de vraag ook alweer.
0: In 2010 werd Nederland overspoeld door een groep Haagse jongeren die op vakantie waren op het Griekse eiland Kreta.
1: Okay.
0: Er werd een serie van gemaakt, die werden gevolgd. Allemaal jokertje had je, sterretje, Barbie had je.
1: Okay.
0: Hoe heet die serie?
1: Is dat O.O. Gerso?
0: O.O. Gerso, heel goed Eva.
1: Gersonisches.
0: En je snapt de grap ook, toch denk ik? De woordgrap?
1: Ja. De woordgrap van het programma of... Ja, gewoon van Gerso is O.O. Gerso.
0: Ja, O.O. Den Haag.
1: Oh, oké, okay, dat is dus echt helemaal niet.
0: Okay.
1: Ik ken dat.
0: Okay, ik denk, geef dat een leuk feitje mee.
1: Dat snap ik hem niet.
0: Oh, dat heb ik nog niet verteld, dan een leuk feitje. Bij die Raaks, vraag 2. We gaan even terug naar vraag 2. Okay. De 3 J's hebben daar opgetreden. In de opening. Serieus.
1: Wat episch.
0: Ja. Ja, dit is ook wel interessant. Voor YouTube en Spotify alles overnam, was er natuurlijk tv, hè? Ook voor muziek. Je had MTV, maar welke Nederlandse muziekzender stopte in 2011 met uitzenden? We hadden ook een soort Nederlandse versie daarvan. Waarmee voor veel jongeren een tijdperk eindigde. Eva.
1: Is dat Slam of zo? Slam?
0: Dat is een radiozender.
1: Ja, maar had je niet een tv-versie daarvan? Oké, nee, dat weet ik niet.
0: Het is TMF. Heb je daar wat van gehoord? De Music Factory staat dat voor.
1: Ja, maar daar was ik nooit opgekomen. Nee.
0: Oké. Okay. Voordat Pathé Haarlem op de Raak zat, kon je in Haarlem naar de bioscoop aan de Grote Houtstraat. Hoe heette deze bioscoop?
1: Oh god, mag ik weer een multiple choice?
0: Nou.
1: Alsjeblieft.
0: Dit is wel iconisch haar. Nee, je krijgt hier geen multiple choice.
1: Oh, wat heet het niet? De Cineplex of zo? Cine.
0: Nee, niet Cine.
1: Cine World? Nee.
0: Heeft geen zin. Cinema begint het.
1: Cinema. Haarlem.
0: Cinema Palace, Eva.
1: Ik weet het, ik was er nog nooit geweest. Nee, dacht hier gisteren nog aan, misschien gaat hij dat al vragen. Moet ik eigenlijk even opzoeken.
0: Ja. Eva, het gaat niet lekker nu. Maar je krijgt nu een makkelijke vraag. Je had nog geen iPhones natuurlijk. Nou, die had je wel, maar die waren niet zo populair als dit ding. Een mobiele telefoon met heel veel kleine toetsjes erop.
1: Ja.
0: Hoe heette die?
1: De BlackBerry.
0: Had jij er eentje?
1: Nee.
0: Wilde je er eentje?
1: Ja, maar toen was ik ook echt 5 of 6 of zo. Toen had die dingen echt heel populair waren.
0: Nee, wel later hoor. Geloof me. Op de middelbare school heb ik er toevallig een paar gezien, mensen, met zo'n ding.
1: Ja, lopen ze wel heel erg achter.
0: Ja, dat klopt. De laatste vraag. En dan heb ik een klein... jij zit allemaal te swingen, hè? Daar heb ik een klein fragmentje bij, de laatste vraag.
1: Is dit de laatste vraag?
0: Vraag 10, ja. We zijn bij de 10e.
1: Maar op hoeveel punten zit ik nu?
0: Eva, alsjeblieft. Ik doe daar gewoon even mee, daar komen we zo bij. Sorry. Het is een beetje chaotisch dit, hè?
1: Ja, ik ben heel zenuwachtig.
0: Een punt halveren ga ik je zo direct
1: vrezen.
0: Nee. Van welke dienst die je voor WhatsApp had en zo en dat soort dingen, is dit geluid?
1: De dienst die je voor WhatsApp had?
0: Ja, dus vroeger ging je uit school en dan ging je lekker achter de computer chatten met vrienden en zo op een bepaalde applicatie, op een bepaald programma. Je kon er ook nudgen, waardoor het hele venster meteen begon te schudden. Heb jij enig idee hoe dat programma heet? Het is best wel bekend.
1: MSN?
0: MSN, yeah. Eva. Heel goed.
1: Ik weet dat vroeger ik altijd de schoolcomputers openen en stond altijd MSN open.
0: Ja, heel goed.
1: Heb ik MSN. Ook nooit opgezeten.
0: Nee, maar je weet het wel.
1: Yay.
0: Dan gaan we eens even tellen, Eva. We gaan even live tellen, want we hebben nog wel even de tijd. HFC Haarlem had je goed. De Raaks had je goed. De Booster had je goed. 3. Kabel had je fout.
1: Ja.
0: 3. De Voice Holland goed. Oh, Gerso goed. 5, 6, 7 vragen. Goed, Eva.
1: Van de 10.
0: 7 van de 10. Nou, dat is niet echt heel slecht.
1: Nee.
0: Ook niet heel goed.
1: Oké. Okay.
0: Vond je het wel leuk?
1: Ja.
0: Ik hoop dat u thuis ook heeft meegedaan. Misschien heeft u ook meer dan 7 antwoorden goed.
1: Laat ons weten.
0: Dan komt u een aanmerking voor de Haarlem 105 leverworst.
1: Ja, of een dansende Hives banaan.
0: Ja, precies. Nou, in ieder geval, dit was het een beetje die nostalgische quiz. Maar je wist nog redelijk wat, maar sommige dingen ook weer niet. Ik vind de Cinema Palace vind ik wel een beetje een kwaad.
1: Ja, maar ik ben daar letterlijk... Volgens mij is dat gesloopt al voordat ik...
0: Het is niet gesloopt überhaupt. Nou, dat zegt al genoeg. Want het is een hele leuke... De CNA
1: Esprit
0: zit erin.
1: Of zo.
0: De CNA zit er ook maar tegenwoordig in zelfs.
1: Nou, daar kom ik ook vaak. Dus...
0: Nou, het is een iconisch iets. En vooral jij met je filmpassie, dat had je toch...
1: Ja, maar girl, ik ben er nog nooit geweest.
0: Nee, dat maakt niet uit. Goed, we gaan eens even luisteren naar wat muziek, Eva.
1: Ja.
0: Wat dacht je daarvan?
1: Ja.
0: Dan kan je even bijkomen van je matige score. Hier op 105, The Stranglers. Niet douwen!

0: een van de meest gecoverde nummers ooit, hè, dit. Een van de meeste nummers
1: met... Is dit origineel?
0: Nee, dat denk ik niet. Mm. Nee, ik weet het eigenlijk niet. Maar dit is volgens mij niet origineel. Elke band in de jaren 60, 70 heeft al een keer een versie hiervan opgenomen.
1: Dat snap ik wel.
0: Prachtig, hè?
1: Nou.
0: Ook Nederlands collectief Brain Box, Eva.
1: Oh, hell no.
0: What the hell no. Dat is goed, hoor. Volgens mij was, hoe heet hij nou, die gitarist met die snor...
1: Ja, ik heb geen idee waar je het over hebt, vriend.
0: Ja, van Focus ook. Hoe heet hij nou? Jan Akkerman. Was ook
1: John
0: de gitarist daarvan, volgens mij.
1: Echt?
0: Ja,
1: dat is crazy.
0: Leuk, hè? Nou, we gaan eens even verder.
2: Oh. Dit is Eva's expertise. Eva's expertise.
0: Ja, dat is ook leuk. 2 weken op rij Eva's expertise. Dat mag de recordboek in.
1: Die doe je echt gemeen.
0: Nee, dat is een grapje, hoor.
1: Nou,
0: waar gaan we het over hebben, Eva?
1: Nou, het is eigenlijk eerder dan dat ik echt een expertise deel met iedereen... ga ik eerder gewoon een leuk open gesprek hebben over nostalgische media.
0: Oh.
1: Want ik denk, onze generatie is wel opgegroeid met media. Met sommigen met een iPad of een telefoon al vroeg. Maar anderen ook met CD-ROM-spelletjes of
0: ja,
1: de Wii. Of oude films, oude kinderseries, je noemt het maar op. Dus ik vroeg me eigenlijk af, jou, wat als jij zeg maar een ultieme nostalgische game zou moeten bedenken... Een paar misschien.
0: Nou, het is gaming. Nou ja, dat is een groot woord met sommige dingen waar ik het over ga hebben dan. Maar is al verweven met mijn jeugd. Want vroeger toen ik heel klein was, had ik al spelletjes op de computer van mijn vader. Poet, poet.
1: Ja, de auto.
0: Het paarse autootje. Freddy Fish, had je nog eens.
1: Ja, die speelde ik ook, Freddy Fish.
0: Ja.
1: Iconisch.
0: Pajama Sam. Maar daarvoor had ik ook nog een soort spelletje. Ik weet niet eens hoe ik moet uitleggen. Dat is allemaal zo vaag. En toen kreeg ik een Wii inderdaad, toen ik een jaar of 8 was. Toen kwam die uit, of een jaar of 7. Toen heeft mijn vader volgens mij, nou niet in een donker bij, maar een soort impulsieve bij heeft hij een keer bij de Dixons, of als je die nog kent trouwens, even over nostalgie gesproken, gekocht.
1: Maar hoe oud ben jij?
0: Stokoud.
1: Ja, 100.
0: Nee, de Dixons, die zat ook onder in de V&D vroeger.
1: Nee, ik heb echt werkelijk geen idee.
0: Nou, maakt niet uit. Maar toen heb ik de Wii heel veel gebruikt. Daarna kreeg ik een DS. Ik ben wel redelijk, qua gaming dingen ben ik altijd vroeger wel redelijk in de
1: goed
0: ratten
1: voorzien
0: gelegd,
1: geweest.
0: Ja, maar dat vind ik ook wel leuk.
1: En wat was je favoriete game op de Wii?
0: Wii Party werd het later. Maar vroeger had ik dat nog niet. Ik heb heel erg lang met mijn moeder zitten smeken of ik Wii Party mocht krijgen. Nee, ik denk gewoon Wii Sports, denk ik. Dat vond ik het allerleukst.
1: Resort of normaal?
0: De normale.
1: Oké, ja, die is echt... Ik vond Resort wel echt veel leuker.
0: En die had ik niet. Dat was voor de coole kinderen. Oh. Maar wat was... Je vraagt het allemaal mee, maar wat had jij dan?
1: Ja, ik zit nu even iets op te zoeken, want dit is voor mij echt... Ja, oh, ik heb hem gevonden. Het ultieme nostalgische spel voor mij is wat wij vroeger op de echte kleine peuteropvang speelden. En alle grote kinderen mochten dat spelen. Ik was nog heel klein. Dus ik mocht alleen maar toekijken, maar dat vond ik eigenlijk het leukste wat er was. Maar die kinderen speelden altijd Max en het gele sokjes spook.
0: Oh.
1: Ja. En dat
0: is ook een soort pajama Sam-achtig.
1: Ja, het gaat eigenlijk over een soort haunted house. En er is een spook en die jat alle gele sokjes. En dan moet je hem soort vinden. En het is een soort click-and-point game volgens mij.
0: Ja.
1: Maar ik vond dat echt een heel leuk spel. En heel leuk om te kijken. Ik heb denk ik dat begin van dat spel wel 100 keer gezien.
0: Oh.
1: Maar ik heb hem dus laatst, want hij staat nu op het Nationaal Archief Educatieve Games.
0: Geweldig is dat, hè?
1: Ik heb denk ik... Laatst had ik het nog even gekeken. Dacht van, jezus, wat is het langdradig.
0: Ja.
1: Dat ik dit vroeger leuk vond. Maar ik vond het echt het meest mysterieuze, leuke spel wat er bestond ongeveer.
0: Ja.
1: Dus dat is voor mij wel ultieme nostalgie.
0: Ja, heerlijk, zeg.
1: Want ik had niet zoals jij Wii's en... En DS'en en zo, ik had het allemaal niet.
0: Je had het allemaal niet. Armoedig. Nee.
1: Nou, ik had wel een iPad waar ik vaak Minecraft op speelde. Dus dat was. Ik was niet. Hoe heet het? Wat is dat woord? Ik kom er niet op. Achtergesteld.
0: Nee, dat klopt.
1: Dan gaan we even door, Jelle.
0: Ja.
1: Is er toevallig een film? Echt, wat is je meest nostalgische film? Is er een film die je vroeger heel vaak keek?
0: Ik was nooit zo van de films vroeger. Ik ging wel natuurlijk met mijn ouders wel eens naar de bioscoop. Maar ik was nooit. Ik bijvoorbeeld bij mijn opa en oma thuis keek ik nooit films of zo.
1: Mm.
0: Maar dat komt ook omdat ik enigszins kind ben, denk ik. Hè? Als je een zusje hebt, dan ga je vaker met z'n tweeën wat ondernemen. Maar ik zat altijd gewoon met mijn oma aan tafel gezellig.
1: Ja.
0: Nee, ik heb vroeger niet zoveel films gekeken, hoor. Eerder de tv-films, denk ik, en zo. Ik denk misschien Charlie in the Chocolate Factory, maar dan degene die jij niet leuk vindt.
1: Ja, ik ben Johnny Depp.
0: 2006 of zo. Ja, maar als kind is dat geweldig.
1: Ja, maar dan heb je die 71 versie nog niet
0: gezien. Oh, ja. Nee, dat klopt. Een beetje pretentieuze smaak. Maar als kind vind je elke poep en scheet leuk. Dus die film vond ik ook heel erg leuk.
1: Mm-hmm.
0: En verder keek ik niet zoveel films vroeger, hoor. Eerder tv-series en programma's en zo.
1: Ja.
0: En jij? Nou, ik denk dat jij een waslijst hebt.
1: Ik inderdaad een heel scala aan films vroeger. Ze bestonden vooral uit oude dvd's van vrienden van mijn ouders die dan illegaal dvd's hadden gebrand met allerlei Disney films erop. Yeah. Dus ik keek heel veel Lilo en Stitch, maar ook heel veel Bambi, Doornroosje, al die jazz. En Pocahontas was ook een favoriet, maar dus ook Sjaakje in de Chocoladefabriek, maar dan dus de 1971 versie, dat was vaste prik bij mijn opa en oma. Dus dat was wel heel erg leuk.
0: Leuk.
1: Ja, en heb jij iets van muziek of zo? Wat is je meest nostalgische kindernummer?
0: Nou, daar had ik het net dus al over het eerste uurtje. Mijn moeder had vroeger heel veel van die cd's.
1: Mm-hmm.
0: Ja, allemaal dat soort vage jaren 70, jaren 80 nummers en zo.
1: Okay.
0: Maar ook mijn opa die tot vervelend toe bij mijn ouders kon piano spelen. Laten we het daarop houden.
1: Ja.
0: Oké, hoor, zeker. Maar die kwam altijd bij ons thuis met kerst. En dan ging je altijd van die kerstliedjes spelen. En dat was gewoon...
1: Oh.
0: Ja, mijn ouders, mijn moeder vond dat vreselijk volgens mij. Weet ik wel zeker. Maar ik vond dat als kind natuurlijk heel leuk. En heel gezellig, die sfeer. En het is niet echt een nummer. Gewoon een beetje dat piano gespeeld. Ja, lekker. Leuk. Ja.
1: Oh.
0: Maar ik zou niet per se een nummer kunnen noemen buiten dat.
1: Nee,
0: hoor. Gewoon
1: dat
0: een beetje
1: snap
0: die
1: ik.
0: Vage, foute jaren 70 gelikte muziek.
1: Dat snap ik.
0: En jij?
1: Nou, ik was vroeger enorm Nick en Simon fan.
0: Oei.
1: Dus ik luisterde veel Nick en Simon.
0: Leuk.
1: Ja, vond ik leuk. En ja, mijn ouders hadden ook van die verzamels cd's, maar die waren allemaal Nederlandstalig. Dus ik was ook...
0: Van Nick en Simon, dubbel slim. Of wat?
1: Ja, en nou, echt van alles hoor. Het was wel heel erg leuk. Dus ook Het Dorp, maar ook
0: CD ook.
1: Van jou, CD van mij.
0: De Kapitein deel 2 bedoel jij?
1: Ja. En Wasmachine van Travassi. Dus dat vond ik allemaal heel erg leuk.
0: Leuk.
1: Het is voor mij nostalgisch. Maar... We gaan nu een ander nostalgisch liedje voor mij draaien.
0: Dat meen je niet.
1: Dat is
0: ongelooflijk, want ik heb hier nog nooit van deze soundtrack iets gehoord.
1: Nee, het is mijn favoriete soundtrack van een kinderfilm ooit. Het is zo agressief, 2000s. En het is heel erg leuk. En,
0: ja.
1: Ja.
0: Nou heet het nummer, dan moet je wel even aankondigen.
1: Ja, het heet Rock in the Suburbs van Ben Folds.

0: Ja hoor. Onversneden. Nog een stukje Rage Against the Machine krijgen we als dessert. Wat heerlijk zeg, Eva.
1: Eigenlijk gaf je daar kritiek op.
0: Ja. Nou, fantastisch zeg. Rock in the Suburbs van Ben Folds.
1: Oh.
0: Maar ik vond het wel leuk dat je kreeg ook een stukje spoken word kregen we al verwend ook nog eventjes. Dat is toch fijn.
1: Ja, maar het is, ik vind het zo leuk.
0: Het is heel erg ja.
1: Ja, sorry, ik hou op.
0: Nee, vertel. Alsjeblieft, want het is pas 11 uur.
1: Nee hoor. Nee, ik vind het gewoon, het is gewoon heel erg... het is voor mij heel veel nostalgie, zeg maar. Dit is gewoon ultiem 2007 of 8 of zo, weet je wel.
0: Heerlijk. Lekker. Hey, we moeten gaan afsluiten, want het is 11 uur ondertussen. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel Eva dat je erbij was. Gezellig.
1: Tuurlijk.
0: Volgende week een iets minder nostalgische stemming, denk ik. Maar we zijn er sowieso weer. En graag tot dan.
1: Doei.
2: Dit is 105. Het is 11 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoger beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat. Maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zweven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. Demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. De middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
2: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder. But the warmth of your kiss I can't dismiss. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie, right?

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker 1 speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van $30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 2 uur.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten, mensen die tijdelijk in de VS zijn, niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten